0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

God Radio.

0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en

Soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: God Radio staat aan.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak: een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op

anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the stone. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. Ik ga proberen om mijn snelheid van spreken een soort van tandje lager te zetten, wat gewoon heel mega lastig is. Ik heb het in de afgelopen les heb ik dat geprobeerd en ik begon zelf te knikkenbollen halverwege de les. Omdat ik ben gewoon wie ik ben, weet je. En er was eens een keertje iemand die had gezegd van ja, weet je, je moet dingen versneld afluisteren. En toen had ze gezegd, nou moet je even met Johan Toet proberen. Toen hadden ze een fragment naar me toegestuurd waarop ze mij op 2.0 zetten. En dan hoor je dit. Dat was echt bizar gewoon. Dus, maar goed, ja, weet je, ik snap dat soms ik te snel ga in mijn enthousiasme. Of dat het gewoon een waterval van woorden is op dat moment of zo. En het zit gewoon zoveel in mij en dat probeer ik te bedwingen om het in één keer eruit te gooien. En ik vergeet soms dat sommige mensen, dat dingen die mensen horen nieuw voor ze zijn. Of dat ze er even over moeten nadenken. Of dat ze het moeten verwerken. En daardoor niet de kans hebben gehad om dat goed te pakken. En dus ik let erop, zeker in dit soort studies en alles. Kijk, als ik aan het preken ben op een campagne, nou, dan ga ik er gewoon voor. En het heeft zijn gewenste effect dus. Dat vind ik helemaal prima. Maar als ik spreek in een gemeente of op een event of ik geef lessen, dan wil ik mezelf gaan leren om adem te halen en om rustpauzes te nemen tussen het ene wat ik zeg en het andere wat ik ga zeggen. En dat voelt wereldvreemd voor me, omdat ik namelijk zelf helemaal niet in de gaten heb dat ik snel praat. Ik heb ook niet in de gaten dat ik aan één stuk doorpraat. Ik heb dat gewoon niet in de gaten. Maar goed, ik zeg altijd van, weet je, er zijn goede gewoontes en er zijn slechte gewoontes. Slechte gewoontes kun je afleren en goede gewoontes kun je zelf aanleren. Amen. Dus ik blijf het gewoon proberen totdat ik de juiste balans heb gevonden tussen mezelf zijn. Want dat is het allerbelangrijkste, dat je gewoon lekker jezelf bent. Maar dat het ook wel, vrucht kan dragen bij een ander. En dat het ook invloed heeft en impact heeft op een ander. Want anders dan schiet je maar wat losse vlodders in de lucht, zeg maar. En als jij maar alles gezegd hebt, maar ja, als niemand dat hebt ontvangen, dan hebben we er niks aan, toch? Dus probeer een beetje middenweg te zoeken. Anyway, maakt verder ook niet uit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. En we gaan vandaag gewoon weer lekker het woord in. Halleluja. We gaan het hebben, we zitten alweer in les 29. En we gaan het hebben over de goddelijke stroom. De goddelijke stroom. En ik wil proberen om binnen de tijd te blijven. Want de afgelopen afleveringen ben ik iets over de tijd heen gegaan. En dat willen we natuurlijk niet. We willen gewoon lekker binnen de tijd blijven. Maar het is best lastig om te spreken op tijd, zeg maar. Omdat ja, soms dan gaat het zoals het gaat. En soms dan wil je meer delen. En soms heb je helemaal niet zoveel te delen. En dan is wat je gedeeld hebt ook al voldoende, zeg maar. Anyways, without further ado. Gaan we dus nu naar les 29, vers 1, les 1, vers 29. En dat is de goddelijke stroom. Nou, ik wil het hebben over hoe Gods stroom die in jou stroomt naar buiten kan komen. En hoe die anderen tot zegen kan zijn. Want in jou is een goddelijke stroom aan het stromen. Oeh, dat klinkt wel heel mooi, maar dat is het ook. Want de Bijbel zegt dat onze lichaam een tempel is van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6, vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? Zie je, Gods geest woont nu binnen in jou en jij hebt nu zijn natuur ontvangen. 2 Korinthe 5, 17 zegt dat we een nieuwe schepping zijn. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, zoals hij is, zijn wij nu ook in deze wereld. Weet je, ik ben nu weer naar zijn gelijkenis. Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Want Jezus is gekomen om te redden wat er verloren is gegaan. Wat verloren was gegaan was die eenheid. Hij is dat komen herstellen, want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. Zowel Jood onder de wet als hij dus onder de wet, kunnen we lezen in Efeze 2. Hij heeft ons teruggebracht in de oorspronkelijke staat door de wedergeboorte, door opgewekt te worden door de opstandingskracht van de Heilige Geest die ons een nieuwe schepping heeft gemaakt, zijn wij teruggebracht in de staat hoe het was voor de zondeval en waarin wij weer naar zijn gelijkenis zijn, naar de gelijkenis van God zijn, zeg maar. Dus vanuit de kern van wie jij nu bent als kind van de Allerhoogste, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, vanuit die kern van wie jij nu bent als kind van de Allerhoogste, vanuit de volheid die jij nu bezit in hem, ben jij nu geroepen om uit te gaan in de wereld en om zijn natuur die in jou is manifest te laten worden naar anderen. En in Johannes 4 vers 8 staat: God is liefde. God is liefde. En als Christus het is die in ons woont, Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ben nu een tempel geworden van de Heilige Geest en ik heb de liefde van God is door de Heilige Geest in mijn hart uitgestort. Ja, ik ben nu geen slaaf, maar een zoon waardoor ik nu roep Abba Vader. Ja, ik heb nu zijn natuur gekregen. Ik heb nu zijn leven in mij. Het leven is in mij nu. Want Jezus is gekomen om leven te geven en dat in overvloed. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus ik heb nu zijn leven in mij. En alles wie hij is en alles wat hij is, heb ik nu in mij. Weet je, en hij is liefde. Dat is het allerbelangrijkste. Efeze 4 vers 22 tot en met 24 zegt dat je wat betreft de vroegere levenswandel die oude mens moet afleggen die ten gronde gaat door de misleidende begeerte.

die naar zijn beeld is. Die nieuwe mens die liefde is. En wij kunnen nu wandelen zoals hij is. Nou, het is belangrijk, want als jij naar zijn gelijkenis bent geschapen, betekent het dus dat je dezelfde vruchten kunt voortbrengen, dat je hetzelfde leven kunt voortbrengen, dat je zijn handen en voeten wordt. Hè? De Bijbel zegt dat wij zijn lichaam zijn en hij het hoofd is. Dus we zijn gewoon helemaal compleet verweven en één met elkaar. Een nieuwe mens in Christus geschapen. En wij kunnen dezelfde karaktereigenschappen manifesteren die God heeft. Weet je, God is de vrucht van de geest. Is Galaten 5 vers 22 is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En als ik er een gemist heb, genade met me. Maar dat is wat de vrucht van de geest in jou is. Die eigenschappen heb jij nu ook. Want zoals hij is, ben jij nu ook in deze wereld. Jij bent nu een lichtdrager. Jij bent het zout van deze aarde. Een licht in de duisternis. En jij bent een tempel van de Heilige Geest. En Gods zalving is binnenin ons. He, wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen blijft in u. En u heeft het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving onderwezen heeft. En deze zalving is waar en is geen leugen. En zoals ze u onderwezen heeft, zo moet u ook in hem blijven. Er is een zalving in mij. Dat is de Heilige Geest die ik gekregen heb. Handelingen 10 vers 38 staat. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en kracht en hoe hij is rondgaan goeddoende, terwijl hij iedereen genas die door de duiven overweldigd was. Ik ben ook gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Ik heb dezelfde Heilige Geest. Ik ben gezalfd met de Heilige Geest. Die zalving van de Heilige Geest is nu binnen in mij. Jezus zegt in Johannes 14 vers 16 tot en met 17. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid die de wereld niet ontvangt. Want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. In Johannes 14 vers 20 staat. Op die dag zult u inzien dat ik in u ben en u in mij. En ik in de Vader en u in mij en ik in u. Dus iets in die soort van gelijke strekking. Maar in ieder geval dat wij in hem zijn. Hij is in ons en wij zijn in hem. En Johannes 14, 23 zegt dat het koninkrijk van God nu binnen in ons is. En in Lucas 17, vers 21 staat dat het koninkrijk van God nu binnen in ons is. De Heilige Geest is in ons. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus ik heb hier een bron binnen in mij. Een bron van levend water. Ik heb hier de zalving binnen in mij. Ik meen dat er staat in 1 Johannes 2, vers 27. Het is die zalving die ik binnen in mij heb. Die maakt dat ik kan wandelen zoals hij is. Ik kan wandelen zoals God is. Zo kan ik wandelen op deze aarde. Daarom worden we christenen genoemd. Omdat we heel erg moeten lijken op Christus. Laten we even snel kijken in 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 13 is natuurlijk een fantastisch hoofdstuk ook weer. Ik moet zorgen dat ik er niet blijf hangen. Maar 1 Korinthe 13, dat gaat. Daar gaan we even over de liefde. Dat vind ik gewoon een hele mooie. Even kijken of ik er zo makkelijk een pak. Ik heb niet heel veel ruimte aan die tafel waar ik dit allemaal zit op te nemen. En het is ook nog eens een keer een stalen tafel. Dus ieder geluidje wat ik maak op die tafel, dat horen jullie. Dus kijk maar. Halleluja. Maar goed, we zijn onderweg om eindelijk een eigen goede studio te creëren. Maar het is nu nog een verhuisstudio. Want dan zitten we hier en dan zitten we weer daar. En nemen het hele zootje mee om dan verder te gaan met opnames. Het is niet altijd erg comfortabel, om het maar zo te zeggen. Maar goed, je hoort mij niet klagen. 1 Korinthe 13 vers 1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaaf van de profetie hebben, alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, dan zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Maar dit is gewoon powerful, weet je. Je hebt de liefde nodig om de dingen te doen die alles wat je doet. Als je de liefde niet hebt, baat het je niets. Dat wil dus zeggen dat we vanuit een bepaalde zalving, vanuit een bepaalde eigenschap, vanuit een bepaalde capaciteit, vanuit een bepaalde hartsgesteldheid, motivatie, moeten handelen en wandelen in alles wat we doen en ondernemen voor het Koninkrijk van God en in alles wat we zijn en wat we zeggen te zijn. Het moet ergens vandaan komen. Hè? Ik meen dat in 1 Samuel 16 vers 7 staat dat God het hart aanziet. Dus hij ziet jouw hart en waarom jij doet wat je doet en wat de motivatie

0: is van de dingen die jij doet. Maar kijk, wij kunnen wandelen zoals hij is, omdat hij ons die capaciteiten gegeven heeft. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dieners te zijn van het nieuwe verbond. Er staat hier in vers 4 van 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig en zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers en de liefde pronkt niet. Zij handelt niet ongepast en zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar zij verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, gelooft alle dingen, hoopt alle dingen, verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Boom, dit is gewoon powerful, man. Dit is wie God is. Want het woord liefde kun je vervangen voor God. Je kunt in plaats van liefde God neerzetten, want we hebben net gelezen in 1 Johannes 4 vers 8 dat God liefde is. Nou, dus dan kun je het zo lezen. God is geduldig. God is vriendelijk. God is niet jaloers. God pronkt niet. God doet niet gewichtig. Hij handelt niet ongepast. Hij zoekt niet zijn eigen belang. Hij wordt niet verbitterd. God denkt geen kwaad. God verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar hij verheugt zich over de waarheid. God bedekt alle dingen, gelooft alle dingen en hoopt alle dingen en verdraagt alle dingen. Want oh, als je kinderen hebt zoals ons, ja, dan moet je wel geduld hebben en dingen verdragen. Maar lieve mensen, dit is wie God is. Dit is zijn karakter. Dit is wie hij is. Dit is wat hem beschrijft. En als wij ons gaan focussen op onze identiteit en ons gaan laten leiden door de Heilige Geest in ons, door zijn liefde, door zijn compassie en zijn bewogenheid voor anderen, dan weten wij dat wij wandelen vanuit de Geest. Kijk, ik heb het net al gezegd, maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Als dat niet uit jou komt, als dat niet zichtbaar is in jouw leven, als dit niet manifest is in jouw leven, dan ben je niet naar de Geest aan het wandelen, maar dan ben je naar je vlees aan het wandelen. En zij die naar het vlees wandelen, kunnen God niet behagen. Want er is geen goddelijke stroom, het is een vleeselijke stroom. Je wandelt vanuit je zintuigelijke mens, wat je voelt, wat je proeft, wat je ruikt, wat je ziet, wat je wilt, zeg maar. En er staat dat het vlees en de Geest niet samengaan, want het ene verlangt tegen het andere in, zodat het niet doet wat u zou willen. Weet je, maar de werken van het vlees betekent de dood en de werken van de Geest betekent leven en vrede. Weet je, dus wij moeten ons gaan focussen op onze identiteit en gaan wandelen vanuit wie we zijn in Christus, vanuit onze nieuwe natuur, vanuit onze nieuwe mens. En als we dat doen, dan wandelen we als het ware naar de Geest en vanuit de Geest. En zullen we dus ook liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing produceren. Nou, niet produceren, want Christus produceert het. Wij zijn met hem één plant gemaakt, maar we zullen het voortbrengen. We zullen het dragen, die vrucht. En dan ben je niet met jezelf bezig of met wat anderen misschien van je zouden kunnen vinden. En dan ben je alleen maar bezig met één ding en dat is de ander zegen en de ander liefhebben. Want dat is Gods natuur in jou. Weet je, als je wandelt naar de Geest, wil je alleen maar goed voor een ander. Als je wandelt naar de Geest, dan zet dat het karakter van God vrij in jouw leven. Dan zet dat jouw nieuwe natuur, jouw de waarheid over wie je nu bent in Christus, dat wordt dan vrijgezet in jouw leven. Ik probeer even te kijken hoe ik dat het beste kan omschrijven. Maar zeg maar, als ik gewoon mezelf als voorbeeld neem. Ik heb heel vaak gehad dat als ik ergens liep of zo, dat ik merkte dat ik totaal geen geduld had voor mensen, of dat ik geïrriteerd was of weet ik wat. En ik kon dan een paar dagen later of zo precies dezelfde plek met dezelfde situatie zijn. En dat ik een partij geduld zie, want dat wil niet weten. En ik had gewoon zoveel liefde en compassie voor die mensen. En ik had begrip en ik werkte mee en ik liet alles maar gewoon begaan. En ik had gewoon een engelengeduld en niets raakte me of kon me uit balans brengen. En later realiseerde ik mij dat de eerste situatie, daar was ik gewoon in mijn vlees. Ik was nou niet in mijn vlees, want je kunt niet meer in je vlees zijn. We zijn niet meer in het vlees. Als de Geest van God in ons woont, zijn we in de Geest. Maar we kunnen nog wel naar het vlees wandelen. En je wandelt dan naar het vlees. En ik wandelde naar het vlees. En niet naar de Geest. En het tweede scenario, waarin alles helemaal geweldig was, daar wandel ik naar de Geest. Want dan ben je gewoon niet bezig met jezelf. Je bent niet bezig met mensen aan de buitenkant. Je kent hen niet naar het vlees. Dat is een hele mooie trouwens. In 1 Korinthe 2 vers, even kijken hoor, in 2 Korinthe 5 vers 16. Daar staat, zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En als wij Christus gekend hebben naar het vlees, dan kennen wij hem zo nu niet meer. Weet je, dus als jij wilt wandelen naar de Geest, dan moet jij de mensen niet kennen naar het vlees. Dan moet je hen kennen naar de Geest. En helemaal jouw broeders en je zusters. Dat je hen gaat zien zoals God ze ziet. Christus in hun, de hope of glory. Zij zijn geliefde, gezalfde kinderen, heilig en smetteloos voor de Allerhoogste. En ze zijn gezegend met alle geestelijke zegen in hemelse gewesten. Ze zijn gezegend met de zegen van Abraham. Ze hebben deel in een beter verbond. Ze zijn erfgenamen geworden. En ze zijn een tempel geworden van de Heilige Geest. En ze zijn volmaakt in Gods ogen. En ze zijn samen met Christus verborgen in God. Weet je, en als ik daar naar kijk vanuit de geest, dan zie ik dat ook. Dan kan ik die persoon zien. Maar als ik kijk vanuit het vlees, dus naar het vlees, dan zie ik de fouten en de falen van mijn broeders en mijn zusters. Dan zie ik hun misstappen. Dan zie ik wat er nog allemaal misgaat in hun leven. En waar ze staan op hun geloofsladder. En dan ga ik ze daarop bepalen en beoordelen. En weet ik wat allemaal. Dat is niet naar de geest. Dan is niet die goddelijke stroom aan het stromen. Dan is niet die flow van levend water aan het stromen binnenin mij. Dan is niet die zalving actief in mij. Dan ben ik niet vervuld van de Heilige Geest. Dat is weer iets voor een andere les. Maar dan ben ik gewoon op dat moment bezig met vanuit mijn vlees om te gaan met situaties en te kijken naar mensen. Maar de Bijbel zegt, zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. Maar ik moet niemand meer kennen naar het vlees. Ik moet mensen kennen naar de geest. Ook zij die nog in de duisternis wandelen moeten kennen naar de geest. Want het is de geest van ongehoorzaamheid die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Die doen de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. En dat is de boze. Weet je? Dus er zit een geest achter waardoor zij zijn zoals ze zijn. En dus ik moet hen kennen naar de geest. En ik moet mijn broeders en mijn zusters kennen naar de geest. En ik moet mezelf kennen naar de geest. Want wat je dan ziet, als je kijkt naar je broeders en je zusters in de Heer, is dat mooi wat je ziet. En als je jezelf ziet naar de geest, is het mooi wat je ziet. Maar als je naar het vlees gaat kijken, ja, dan hebben we altijd wel alles van alles aan te merken. Anyway, als jij wandelt naar de geest en vanuit jouw nieuwe natuur, vanuit je nieuwe identiteit, dan wil je dus maar één ding, en dat is andere mensen zegenen en andere mensen liefhebben. En dat is Gods natuur in jou. Die stroom van zijn liefde die zet je vrij door je te focussen op zijn wil en op zijn karakter en op zijn natuur. Weet je, God is goed. God is liefde, dat hebben we net allemaal gehoord. Hij is blijdschap, hij is zachtmoedig en hij is bewogen. En God is genade, onverdiende gunst. En zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Nou, soms voelen we ons bezwaard om iemand aan te spreken. Om een woord te delen of een bemoediging te delen of om te getuigen van Koning Jezus. Om misschien te vragen van, joh, mag ik voor je bidden? Ik zie dat je pijn hebt. Of gewoon een gesprek aan te gaan of wat dan ook. En dan op het evangelie uit te komen. We voelen ons bezwaard om mensen aan te spreken. Ik weet dat in Handelingen 4, nadat zij vervolgd werden, de apostelen aan het bidden waren en zeiden, Vader, geef uw dienstknechten. En dat zij uw woord met vrijmoedigheid mogen spreken, omdat u uw hand uitstrekt tot wonderen en tekenen. Nou, ik geloof als je mensen aanspreekt en je spreekt ze aan vanuit het evangelie, vanuit het ware evangelie, dat God het zal bevestigen met wonderen en tekenen. Zullen mensen aangeraakt worden, bemoedigd worden, zullen mensen gezegend worden, zullen mensen getransformeerd worden, vrijgezet worden, genezen worden. En dat geeft jou gewoon alle vrijmoedigheid die je nodig hebt, joh. Als jij ziet van, hey, God is bij mij en hij is voor mij, niet tegen mij. Wie kan mij wat maken? Want weet je, als God voor me is, wie kan er dan tegen mij zijn? Hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Ik ben meer dan overwinnaar door hij die in mij is. Weet je, als je dat ziet, zeg maar, dan krijg je een vrijmoedigheid die niet van deze wereld is. Anyway, maar als jij je bezwaard voelt om te spreken of te getuigen, dan ben je eigenlijk ikgericht bezig. En we zijn dan zo bezig met wat andere mensen er misschien wel of niet van kunnen denken. Hè? Dadelijk zeg ik iets geks of vinden ze dit van me, vinden ze dat van me. Weet je, en dan gaat het allemaal maar om jou en hoe mensen op jou reageren. Maar jij moet je focus van jezelf afwenden en je moet je gaan richten op de ander en je moet je gaan richten op God. Want dan kan zijn stroom in jou gaan flowen en kan je anderen sterk bemoedigen en opbouwen. Weet je, toen ik nog jong was in het geloof en nog niet zo heel erg bekend was met mijn ware identiteit in Christus, ik nog niet wist wie ik was en wat ik van mag in Christus Jezus, vond ik het nog steeds heel erg belangrijk wat andere mensen van mij zouden kunnen vinden. Ik vind het nog steeds belangrijk wat mensen van me vinden, want die wil natuurlijk door iedereen aardig gevonden worden, maar het bepaalt niet meer wie ik ben. En vroeger bepaalde dat wel wie ik was. Als mensen mij een eikel vonden, dan kon ik mezelf gaan zitten veroordelen. Als mensen, weet ik veel, me beoordeelden op gewoon wat ik deed of hoe ik het deed of wat dan ook. En dat met kritiek of, nou ja, ik vond het gewoon belangrijk dat wat mensen van mij vonden. Ik vond het belangrijk dat ze me goed genoeg vonden, zeg maar. En dat ik dat stukje erkenning kreeg en ga zo maar door. Maar ik merkte steeds meer dat wanneer ik vanuit zijn liefde voor mij ging wandelen en zijn liefde voor anderen ging wandelen, maar vooral ook voor mezelf, dat ik mezelf ging zien in Christus en hoe hij naar mij kijkt. Dus met andere woorden, ik voel me geliefd. Weet je, ik weet mijn geliefd, moet ik eigenlijk zeggen. Want we wandelen niet door gevoel. We wandelen ook niet door aanschouwen. We wandelen door geloof. Amen. Maar gewoon van, ik weet mijn geliefd. Ik weet dat ik goed genoeg ben. Ik weet dat ik gezien word en gekend word door de levende God. Ik weet het. En omdat ik het weet, kan ik dat uitstralen naar de wereld om mij heen. He, dus wanneer ik vanuit mijn identiteit wandel en vanuit de liefde wandel die God voor mij heeft, die Christus voor mij heeft, dan straal ik dat uit. Mensen zien dat. Mensen voelen dat. Die zeggen, het gaat goed met je. Hè? Je straalt helemaal. Of, wat is er met jou in de hand, man? Of weet ik wat. Je straalt het gewoon uit. Je bent dan zo zeker. Wanneer je naar je vlees zit en naar je vlees wandelt, zeg maar, dan kan er van alles zijn. Ruis op je pad afgeleid worden, irritaties. Je mondhoeken hangen naar beneden en ga zo maar door. Bij mij zit mijn gezicht zo het lekkerste. Halleluja. Maar gewoon, weet je, als je in je vlees naar je vlees wandelt, dan is dat gewoon, dan straal je iets anders uit. En dat is echt zo. Het is gewoon echt zo, als je erop gaat letten. Van wat voor energie straal ik uit? Wat voor uitstraling heb ik op dit moment, weet je? Ben ik mensen aan het zegenen? Ben ik een open boek? Willen mensen contact met me? Lachen mensen naar me? Groeten ze me? Of gaan ze me uit de weg? Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Maar als je vanuit zijn liefde voor jou gaat wandelen, dan gaat de wereld daaromheen gaat dat merken. Dat jij jezelf kent, ziet in hem, dat je geworteld bent in hem, dat je opgebouwd bent in hem, gevonden wordt in hem, zeg maar. Dan heeft dat een bepaalde uitstraling naar de wereld. Dat is echt zo. Hè? Ik weet zeker dat er mensen zijn die zeggen van, hé, weet je, soms als het zonnetje schijnt en alles zit mee en mijn salaris is net gestort en ik ga lekker de stad in om te winkelen, maar dan straal ik als een bloem die in bloei staat. Halleluja. En iedereen is vriendelijk en iedereen is aardig. Ja, dat komt omdat je dat misschien naar de geest wandelt, want dat is dan wat je uitstraalt, dat het goed gaat met je. En dat heeft een enorm effect. En voor mij had het ook een enorm effect, want als ik naar hen keek, dan keek ik met diezelfde liefde die God voor mij heeft, keek ik naar hun. En dat zette deuren voor me open. Dat maakte me een magneet voor God om zo mensen naar hem toe te leiden. De flow, die goddelijke stroom, was dan zo sterk dat ik zelf bijna niets meer hoefde te doen om anderen op te bouwen en te moedigen en te bereiken voor God. Het was het goede van hem dat maakte dat mensen werden aangetrokken. Weet je, om een heel leuk voorbeeld te nemen, toen ik nog op de sportschool kwam, was het zo dat ik voorheen mijn houding had van die loopt heel breed. Dus ik loop ook heel breed. We hebben allebei onze spieren opgepompt. Weet je, jij kijkt boos naar mij, ik kijk boos naar jou. We willen elkaar niet groeten, want ja, weet je. En het is allemaal onzekerheid, het is allemaal vlees. Maar goed, ik had dat dus ook. En dan waren we eens trainen en dan kwamen we terug in de kleedkamer, weet je. En dan keken we elkaar aan zo. Je wil wel gedag zeggen, maar je doet het dan toch niet. Dus je kijkt elkaar op zo'n vuile manier aan. En weet ik het allemaal. Je denkt, kijk hem lopen, anabole Jantje, weet je, met z'n... Die heb in de tapijten gewerkt en weet ik wat allemaal. En die denkt waarschijnlijk precies hetzelfde van jou. Dat is zo'n raar haantjesgedrag in die sportscholen soms. Niet altijd, maar vaak wel. Zeg maar. En mijn houding was dan die was ook heel vaak zo. Dus ik sprak met niemand. Ik had mijn oortjes in en ik liep gewoon. Iedereen keek een beetje boos naar mij. En ik keek een beetje stoer en boos naar iedereen. Weet je, gewoon, ja. Dat was gewoon heel achterlijk gedrag. Maar het viel mij op. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, weet je wat? Weet je, ik ga gewoon die mensen behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden. En ik ga gewoon contact met ze maken, want het zijn gewoon normale mensen. En die zijn waarschijnlijk ook gewoon met hun eigen ding bezig of gewoon onzeker of wat dan ook. Dus ik ga ze gewoon lekker, ik ga ze gewoon benaderen. Dus iedere keer als ik weer aan het sporten was of zo, dan had ik mijn oortjes niet meer in. En dan zei ik van, hey gozer, lekker aan het sporten man. Ja, je ziet er goed uit, jij komt ook vaak, hè? Leuk man, goed voor je, weet je. Knallen, dikke bovenarmen, weet je of zo. Of, hey gozer, lekker gesport, heb je het een beetje naar je zin gehad? Ja, fantastisch man, ja, geniet van je dag, hè? Weet ik wat allemaal. En wanneer ik dat deed, weet je, werden mensen gewoon helemaal super enthousiast en super vriendelijk. En dan bleken het allemaal hele goede mensen te zijn. Die gewoon moeite hadden om ook gewoon zichzelf te zijn. Want we denken dat we op een of andere manier onszelf naar elkaar moeten profileren en een bepaalde houding moeten aannemen, omdat het je stoer en weet ik wat allemaal is. En dan heb ik het met name over de krachtpatsers tussen ons, die jezelf helemaal vol pompen bent met ijzer. Je gaat een bepaalde houding aannemen die je eigenlijk helemaal niet aan wil nemen, want uiteindelijk zijn we gewoon allemaal geweldige gasten. Ik heb echt hartstikke leuk contact gekregen met mensen daarna en mocht ik het evangelie ook gewoon delen met ze, omdat ik mezelf vernederde en mezelf, kruisigde als het ware. En gewoon begon te wandelen vanuit wie ik ben in Christus. En vanuit wie ik ben in Christus hou ik van heel de wereld, man. Ik wil met iedereen praten. Ik wil iedereen knuffelen. Ik wil iedereen helpen. Ik wil iedereen zegenen. Ik wil voor iedereen klaarstaan. Ik wil alleen maar mensen bemoedigen, opbouwen. Ik wil er alleen maar zijn voor iedereen. Dat is vanuit wie ik ben in Christus. Dat is het hart van God in mij. Dat is die goddelijke stroom in mij die zo graag wil stromen. Dat is die goddelijke stroom in jou die zo graag vrijelijk wil stromen in jouw leven. Dat je daarvan overloopt gewoon. Maar je zit gewoon jezelf soms in de weg. En dat is gewoon je vlees is dat. Anyway, maar hoe kun je zorgen dat je zijn liefde kan laten flowen? Nou, in Filippenzen 4 vers 8 staat verder broeders. Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Met andere woorden, als jij gericht en gefocust bent op zaken die het karakter van God weerspiegelen, als jij je gaat focussen en de dingen van boven bedenkt, hè, bedenk dan niet de dingen die op aarde zijn, maar bedenk de dingen die boven zijn, want je bent met Christus samen verborgen in God, weet je, dan ga jij eigenlijk door zijn stroom heen, God weerspiegelen, ga je God laten zien, ga je God zichtbaar maken in de wereld, zeg maar. Als jij gaat bedenken hoe geweldig hij is en hoe genadig hij is en wat hij allemaal voor jou heeft gedaan en wat allemaal nog voor jou in het verschiet ligt en je gaat je verheugen in jouw relatie en je identiteit in hem, dan ga je op een gegeven moment stralen als de zon. Want er komt vreugde in jou op het moment dat je aan de Heere denkt. Er komt vreugde in jou als je bedenkt hoe goed hij is, hoe fantastisch hij is. Weet je, dan ga je stralen als de zon en dan zullen vreugde en blijdschap van je afspatten gewoon. Weet je, jij bent het licht van de wereld en je bent het zout van de aarde, dus sta op en schitter. Laat zijn liefde flowen en je zal zien wat een zegen je mag zijn voor de mensen om je heen. Ik heb er echt veel van geleerd. Wanneer ik geconsumeerd was met mezelf en met mezelf bezig ben, wat zouden mensen van mij vinden? Hoe zouden mensen op mij reageren? Hoe kom ik op mensen over? Waarom kijkt die persoon zo naar mij? Hoe kijkt die persoon zo naar mij? En ik continu met mezelf bezig was, was er geen goddelijke stroom die vrijelijk kon stromen. De enige stroom die er was, dat was de stroom van de negatieve, weet ik veel wat. Het was gewoon negatieve stroom in mij, zeg maar. Maar op het moment dat ik besluit om te wandelen vanuit wie ik ben in Christus en mij bezighoud met de dingen van het koninkrijk en mijn focus op de levende God, dan gaan mijn ogen branden als lampjes. En dan komt er een vuur in mijn hart te wakkeren en een compassie en bewogenheid voor de mensen in de wereld om mij heen. En dan ben ik plotseling niet meer met mezelf bezig. Dan gaat het helemaal niet meer om mij. En lieve mensen, het gaat niet meer om ons. Weet je, en de voorbeelden die ik neem, dan spreek ik over jaren geleden. Ik zeg niet dat ik nooit meer naar het vlees wandel. Natuurlijk wandel ik nog wel eens naar het vlees. Helemaal in het verkeer. En dan moet ik me nog steeds van bekeren. Van het verkeer. Maar die goddelijke stroom, weet je, die gaat stromen op het moment dat je gaat focussen op de levende God. En wie hij is in jou en wie jij bent in hem. En wat hij voor jou heeft gedaan en waar je vandaan bent gekomen. En wat hij heeft gegeven. En het is, hoe groot zijn genade is. Hoe onvoorwaardelijk zijn liefde is. En al die dingen meer. Wanneer je daarop gaat focussen en die dingen gaat bedenken die van boven zijn. Dan gaat die goddelijke stroom stromen in jou. En dan word je een magneet voor de wereld om je heen. En dan ga je mensen aantrekken. En dan kun je heel makkelijke gesprekken aanknopen met ze. En dan kun je heel makkelijk de mensen tot de Heer brengen. Je kunt heel makkelijk mensen zegenen, bemoedigen, opbouwen, liefhebben. Je kunt heel veel compassie en bewogenheid hebben. Omdat je niet meer met jezelf bezig bent. He, dus niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En als je dat gaat beseffen, dan gaat Christus ook niet alleen, dan leeft niet alleen Christus in jou, maar dan gaat hij ook door jouw leven. Halleluja. Anyway, ik hoop dat je de wijsheid kon komen. En ik weet niet, misschien hoort het aan mijn stem. Ik ben echt super moe. Maar desalniettemin, de waarheid is de waarheid en de waarheid maakt je vrij. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, dat je gezegend bent. En ik hoop je te mogen verwelkomen bij een nieuwe, frisse les van de serie One Basics. Hey, bedankt. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I am continuing to teach on harnessing your emotions, and I've been on this for weeks, and I have at least the rest of this week to go. It just depends how fast I can talk. Let me real quickly just mention that we're talking on heart.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series that I started last Monday, teaching on the power of imagination. I've got a brand new book, first time we've ever offered this, and I tell you, this is powerful stuff. Last week, I taught basically about what imagination is. how essential it is, how powerful it is. And I just covered a lot of material. I'd love to go back through it because the average person, when you talk about imagination, they just think that this is childish. They think of fantasy instead of what the Bible calls imagination. And so my first week of teaching was basically just to describe how that's how we're made up. You think in pictures, and a picture is worth a thousand words. And imagination is just an ability to form a mental image on the inside of something that you can't see at that moment, or something that hasn't come to pass yet, but something that is coming to pass, like a building or something like that. Or, you know, if you're imagining your marriage to be restored, you have to see your mate as walking with the Lord and you walking in love. And yet most people are just so dominated by what they see with their eyes that they can't see with their heart. And so anyway, I've spent a whole week talking about that. I haven't got time to go back and rehearse all of that. But you can go to our website, awmi.net, and you can see all of last week's programs. You can look at them at one time. We have a lot of material. Please get this in its context, because this is really powerful. I want to share with you today from Psalms chapter 1 and chapter 2 how that meditation has to involve your imagination. You can't meditate on the Word without your imagination. Look at this in Psalms chapter 1 and in verse 1. It says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." This is talking about the blessings that come upon a person who meditates in the Word of God day and night. This is talking about constantly. Before I explain this a little bit further, let me just use this verse out of Joshua chapter 1 and verse 8, where it says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then," when you've meditated in it day and night, "then you shall make your way prosperous, and then you shall have good success." Now, everybody's wanting prosperity and success, but it only comes after you've meditated in this book of the law day and night. Put that together with Psalms chapter 1, verse 2. "His delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night." So meditation in the Word of God is the key to seeing prosperity and good success and all of these blessings that it talks about. It goes on to say that if you meditate in the Word day and night, in verse 3, Psalms 1:3, "He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season." You know, the significance of this is if a tree is planted by a river of water, well, the roots go down and they get this subterranean moisture, and you could have a drought, whereas trees that were away from the river might die and dry up and not produce fruit. But a tree planted by a river of water, it's going to have sustenance when other trees don't, and it's going to be productive regardless of what's going on, even if there's a drought going on. So this is saying that if you meditate in the Word day and night, you'll be getting this supernatural sustenance from the Word of God that causes you to prosper whether everybody else is or not. Even if they're going through a recession, if they're being laid off, if bad things are happening, you're going to be taken care of because you are meditating in the Word day and night. And he says, "He brings forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." So these are all of the benefits of meditating. There is a difference between reading the Word and meditating in the Word. Most people have not given much thought to this. They don't really understand what meditation is. Again, you know, I've been teaching on the power of imagination, and the average Christian looks at imagination as fantasy, as something that's not good. Well, likewise, the average Christian looks at meditation like Eastern meditation. You know, there's some famous movie stars and politicians and different things that are into meditating and sitting in a lotus position with your hands like this and going om. And this is what a lot of people think that meditation is. But the Bible teaches in meditation. In Psalms chapter 5, it says, "Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation." Did you know that meditation is prayer? Meditation is something that the Bible admonishes us to do. And then when we meditate in the Word, then we will be prosperous and then we will have good success. So yes, you know, there's a counterfeit for everything. And I'm not talking about Eastern meditation. I'm not talking about sitting in a lotus position, but I am talking about something that's more than just reading the Word. You meditate in it day and night. What does that mean? How do you meditate? What is meditate? What's different in meditation versus just reading? Well, look here in Psalms chapter 2, verse 1. I was using Psalms 1, 2, where it says that his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Look in Psalms chapter 2, verse 1. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Did you know that the exact same word that was translated imagine in Psalms 2:1 is the exact same word that was translated meditate in Psalms 1:2. So you could say this, that a large part, I don't know that it's everything, but a large part of meditating in the Word is imagining the Word. You have to involve your imagination. Now that is really powerful. You know, even when I was a kid, long before I understood these things from Scripture, I remember reading about David fighting Goliath. And it just really impressed me, but I wanted to get this burnt into my heart. I wanted to remember it. I wanted it to be significant and inspire me. And so you know what I did? I remember as a kid, when I was just a teenager, I went out in our yard and I had read in a commentary that most scholars believe, it gives the number of cubits that Goliath was, how tall he was. Most scholars believe he was 9'6". I actually stood next to a man who was 9'6". One time he was called the Corn King Giant, and it was phenomenal. But I actually went out and marked 9'6" on a tree in our yard. And then I bent down a little bit because most scholars believe that David was probably 5 foot or somewhere around there. And so I was taller than that. So I bent down so that I could see how big this was. And you know what I was doing? I was helping myself see this. I was using my imagination to get a better picture instead of just reading this. And especially in the King James reading that he was so many cubits, which didn't compute to me. I went out and measured, and I started looking and thinking about it and meditating on it, picturing it. I remember when I took a group of people to the Holy Land on a tour, and it was a hot day, and we drove through the Valley of Elah, is where the Bible says that David fought Goliath. And so the tour bus driver, he parked on the side of the road, and he says, "Does anybody want to get out and go see this?" And I mean, the Valley of Elah, I don't know how it is now. This has been a number of years ago, but at that time there was nothing there. It was just a valley. And anyway, he says, "Does anybody want to get out?" Well, it was a hot day. Nobody wanted to get off the bus except me. And I got out and I made everybody wait. And I walked all the way out into the middle of that valley. And there was a little dry stream that came through there. There was no water in it. And I reached down and got 5 smooth stones, which is exactly what 1 Samuel chapter 17 says that David did. And I stood there with those 5 smooth stones in my hand, and I looked around and I was imagining what it would be like for David to see Goliath and then all of the Philistines and all of the Israelis on those mountains round about. And it just made the Bible come alive to me. Do you know people that went on this tour with us? Some of them just were overwhelmed. They were saying the Bible is just so alive. And they were saying that there is this special anointing on the Holy Land. When they went to these places, that they felt the presence of God and that there was just an anointing there. And they just, in a sense, believed that you couldn't have a relationship with God back in the United States the way that you could if you were in Israel, because it's just special. It's anointed. It's powerful. I'm telling you, that's not true. You know what makes the Bible come alive when you go to the Holy Land? It's because your imagination. Most people read the Bible and they just read the words and they don't picture it. But when you go there and all of a sudden you see these things that you've read about, it makes your imagination just come alive. And I remember when we drove from Jerusalem to Emmaus. It's just about 7 miles. It's not a very long distance. And when you drive and you see this, it makes that story in Luke chapter 24 just come alive, because I've been there. I've seen that. When we saw Golgotha, when we saw the garden tomb, and again, there's some debate about whether that's the actual spot and all of these things, but it helped me to picture it. If it isn't the exact spot, it's very similar, and it makes your imagination come alive. When you can see something, I tell you, it is powerful. I've got so many things, I don't have the time to tell you all of them, but there are so many times. I remember when we were building a building down in Colorado Springs, and the Lord had told me to do it debt-free. And at the time, we needed $3.2 million. And at the time in our ministry back in 2012, or excuse me, that was 2002, I had never seen $3.2 million in my whole life. It was a huge task. And I had my staff saying, you need to go to your partners. You need to tell them. And I said, I know I do. I said, I can't afford this. I'm going to have people help me. But I just couldn't see how to do it. You know, again, I struggle with words to get this point across. But when I communicate with my partners, when I tell people that we have a need, I have to pray about it in advance. And I think about it and I meditate on it until I see what God wants me to do and how He wants me to present it. And so we had the need and we were spending money as we got it. But at the rate we were spending money, it would have taken me 50 years to renovate that building and occupy it. And so my staff was saying, you need to send out a letter. You need to tell people. And I said, I know, but I just don't know how to do it. I hadn't seen it. But I spent about a month and a half or 2 months just praying about this. And then all of a sudden, boom, I saw it. I saw how God wanted me to approach this, what He wanted me to say. And once I saw it on the inside, I knew it would come to pass on the outside. There was no doubt. There are some of you watching this program that you pray for things and you ask for things and you try and believe, but you've never seen it. I don't have any better words to describe this, but hopefully some of you, the Holy Spirit's just helping you to understand what I'm trying to say. There's been times in my life where I knew God wanted me to do something. I was praying about it, but I just couldn't see it. So I would pray about it, meditate on it, and then all of a sudden, boom, when I saw it, it was a done deal. You know, when we actually moved in that building that I was talking about, we had all of the renovations done. People came to a dedication service and they were just shouting and praising God. People were running. They were so excited to see what God had done, debt free. And I actually had one of our students come up to me and she said, "You don't seem excited. Aren't you excited about what God has done?" And I said, "Yeah, I'm excited. But you know what? I was excited 14 months ago when God showed me and told me He was going to do it. And I rejoiced." I said, "I've walked through this building when it was dark, nobody else in here, no walls up. And I did all of my rejoicing then. I saw it." And to see it with my eyes was actually anticlimactic to seeing it with my heart. And again, I know that there's a large number of people that just have a total disconnect with what I'm saying because you've never used your imagination this way. But I have gotten to a place now to where I pray about things, and when God shows me something, when I see it in my heart, I've got it. These buildings that we've built, we built $75 million worth of buildings in 6 years debt-free, 220,000 square feet. But I saw it, in my heart. I saw it before I saw it with my eyes, and I had it, and you couldn't talk me out of it. And I've still got hundreds of millions of dollars worth of buildings for this Bible college campus in my heart that nobody else has seen. We don't even have architectural drawings for it yet. I'm just not to that place. But I've seen it in my heart. Now, some of it is a little vague. It's like seeing something in a difference. You can see that there's something there, but you can't see the details. And as you get closer and closer and closer, you get more and more details. You know, the scripture says that the light of the just is like a light that dawns. It gets brighter and brighter until the dawning of that perfect day. And so some of the things that I see, they're vague. I can give you some details, but I don't have all of the details. But there's some things that the Lord has shown me that I can see it. I can see it clearer on the inside of me than I can see it when I look with my eyes. And that's the way it was when we dedicated this very first building, and this lady was saying, "Aren't you excited?" Yes, I was excited, but it was anticlimactic. To me, it is more exciting to see it in my heart than it is to see it with my eyes. And I know that some people, again, there's just a total disconnect. You don't understand what I'm talking about. And I'm saying this in love. I'm not being critical. But your followers, your people that'll never be blazing the trail, if you can't see things with your heart, and if that doesn't become more real to you than what you see with your eyes, then you're always going to have to be helping somebody else fulfill their vision. But a true visionary, man, you can see something in your heart, and once you get it, it's more real to you than if you saw it with your eyes. You know, I had an experience. I've used this a lot, and you may have heard this, but it's a great example that we were having a meeting for our Charis Bible College, and there was about 200-300 people there. We had rented a Holiday Inn, and my wife was up singing, playing the piano and singing Hallelujah, and it was just a special time of worship. I mean, the manifest presence of God was there. And I was on the front row. There was an aisle right to my left. I was on the front row, and the center aisle went down there. And over to my left over here was a set of double doors. And I was standing there worshiping the Lord with my eyes closed. And just in my imagination, I didn't see this with my physical eyes, but in my imagination, I just saw these doors just swing open like that. I mean, normally they opened slowly, but and then they closed, but these just swung open like this, and Jesus walked into that room and stood in front of those doors, and then real slowly behind him, those doors just closed. And then I saw Jesus walk over and touch these two women that I knew. One of them, he touched her on the forehead, and she just fell flat of her face on the floor with her arms out, spread eagle like this, just worshiping the Lord. And then two people down, he touched this other woman that I knew, and she just hit her knees and put her hands in the air and began to worship the Lord. And what I was seeing in my imagination was so real to me that I opened up my physical eyes to see if I could see it. And as soon as I opened my eyes at that moment, those doors just wham, they flew open like this. But I couldn't see Jesus. I saw the physical things that were happening as a result of what was going on in the spirit, but all I could see was the physical realm. And I saw these doors just swing open, and then they closed real slowly. And then as I continued to watch, the first woman just fell spread eagle on the floor like this with her arms out, worshiping the Lord. And then two people down, the next woman, she hit her knees. And everything that I had seen in my heart, in my imagination, I was seeing it happen in the physical, but I could only see the physical. I couldn't see that it was Jesus that caused the doors to open. I couldn't see that he was touching these people. And so you know what I did? I actually closed my eyes because I could see better with my heart than I could see with my eyes. And so as I closed my eyes, I saw the Lord come over, and he spoke some things to me and told me some things. And then I saw him go down this center aisle that was to my left and go and touch people. And I was facing forward. I didn't even know who was sitting behind me, but with my eyes closed in my imagination, I saw him talking to certain people and just zigzagging down this aisle and saying things to them. And I heard what he said to them. And so when the meeting was over, I went up to these people that I saw in my imagination, in my heart. I saw Jesus talking to them. And I just said, "What happened to you during that service?" And they said, "Well, God spoke this to me." And it's exactly what I heard the Lord say to them. You know what I'm saying is that your imagination, you can perceive things. You can see things with your heart that you can't see with your physical eyes. I personally believe that when God created Adam and Eve, He created them not with just the five senses that all of us know of, what you can see, taste, hear, smell, and feel, but He created us with this sixth sense, faith, an ability to see and perceive things that goes beyond just physical, natural things. I bet you every person watching this program has sometime or another had a decision to make, and you felt like making this decision, but everybody else's counsel and wisdom, it looked like you were forced to make this one. So you went with logic and it didn't work out. And as soon as everything fell apart, you said, "I knew I wasn't supposed to do that." You know what? That's a sixth sense. And this imagination is your ability to see and perceive things that go beyond just the physical realm. I believe that everybody has that. Matter of fact, it says in 2 Corinthians chapter 5 and verse 7, the Apostle Paul said, "We walk by faith and not by sight." Most people walk by sight and not by faith, even most Christians. But the normal Christian life is where we are more moved by what we see in our heart than we are by what we see with our eyes. But I can guarantee you the vast majority of people watching this program right now, what I'm saying is just totally foreign to you. You are completely dominated and controlled and limited by your five senses. You don't go by what you know in your heart. You don't see things beyond what you just see with your eyes. If you see that everybody else is sick, it's flu season, well, then you just see yourself getting sick because after all, you're only human. Well, see, that's not true. You aren't only human. One third of you has been born again. You are wall-to-wall Holy Ghost. And you could see yourself like it says in Psalms chapter 91, that no plague will come nigh your dwelling. 1,000 will fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come nigh you. You could see that. You could see yourself walking in health regardless of what everybody else does. But most people are limited to your five senses. You don't use your imagination, and that's a major problem. I'm out of time today, but again tomorrow I'm going to continue, and I want to encourage you to please get this teaching on the power of imagination. I tell you, if this doesn't light your fire, your wood is wet. This will help you. I also have CDs and DVDs, and I promise you that this would make a huge difference in your life. So listen to our announcer as he gives you all of the details. Please call or write and request these materials.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: We zijn bezig met de module Voorziening en Voorspoed. En Bernard heeft het de vorige keer, we hebben het gehad over dat voorziening en voorspoed is een systeem. Toch? Hebben we het over gehad? Het is een systeem met geestelijke wetten. Nou, ik heb er een stuk of 20 ontdekt in het woord van God. En dat zijn geestelijke wetten en die werken altijd voor iedereen. Die werken altijd voor iedereen. Dus of je nou in Afrika woont of wat dan ook. Weet je, nogmaals, de meest... Ik ben altijd aan het zoeken naar welke predikers ik kan luisteren om naar een hoger niveau te tillen. Weet je, ik hou niet van predikers die allemaal zeggen moeilijk, zwaar. Ik hou van mensen die je uitdagen. Die je uitdagen. Weet je, ik hoorde laatst een prediker zeggen, prijs God voor de coronacrisis. Al die grote bedrijven en vliegtuigmaatschappijen gaan failliet en wij kopen al een vliegtuig op. Ik dacht, naar die man moet ik luisteren. Amen. Maar goed. Sommige Nederlanders die... We zijn lekker bezig, toch? Oké, maar het is dus een systeem. En welke wet hebben we de eerste keer behandeld? Was de wet van? We hebben er maar één behandeld. Nee. Geloof, ja. Geloof is, je krijgt wat je gelooft. Je krijgt wat je gelooft. Dus als je gelooft dat God je voorspoedig maakt, je gelooft in de kracht van voorspoed, van voorziening, dat God voor je wil zorgen, dat geld niet iets kwaads is. Weet je, wat er nog zo diep bij christenen in zit. Weet je, ik kan altijd al lang raden wat voor reacties. Ik had toevallig nog een filmpje op YouTube gezet over waar ik ondernemers uitnodig. Nou, de eerste reactie.

Rentmeesterschap. Rentmeesterschap is een van de wetten. Ik wil daar nog even iets over zeggen, voordat ik met mijn onderwijs verder ga. De wet van rentmeesterschap is namelijk dit. God zegent wat jij goed beheert. God zegent wat jij goed beheert. God zegent wat jij goed beheert. Dus hoe beter jij wordt in het beheren van wat God jou toevertrouwt, hoe meer God je zegent. En je ziet bijvoorbeeld, ik denk dat Bernard allemaal wel behandeld heeft, bijvoorbeeld in het leven van Jozef. Hij beheerde goed wat hem toe was vertrouwd en er werd steeds meer gezegend. Dus dat is rentmeesterschap. Daar wil ik wel iets over zeggen, want ons denken van over rentmeesterschap is iets anders dan soms nog het... Het denken in rentmeesterschap. Kijk, wij hebben het vaak over rentmeesterschap. Is goed omgaan met wat je hebt. Goed beheren wat je hebt. Maar als je vaak in de kerk gaat naar cursussen over rentmeesterschap. Wat goed is, hè, dat is één kant. Gaat het over hoe maak je budgetten? Hoe kan je sparen? Hoe kan je goed met je financiën omgaan? Niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Het zijn allemaal Bijbelse principes, het is allemaal goed. Maar het Joodse denken over rentmeesterschap is niet alleen goed beheren wat je hebt. Het is vermenigvuldigen wat je hebt. Eén amen. Bert, als ik jou niet had. Wat is de gelijkenis of de tekst over rentmeesterschap in de Bijbel? De talenten. Maar wat is de les van de talenten? Wie was de beste rentmeester? Degene die er van 5 10 maakte. Dat was een goede rentmeester. Wat zegt Jezus tegen degene die er niks mee deed, die het alleen maar spaarde? Hoe? Dus rentmeesterschap is niet alleen goed beheren wat je hebt, is kan jij vermenigvuldigen wat God jou toevertrouwd heeft. Als je 1000 euro krijgt, kan je er 1100 van maken. Nou zie ik mensen heel hard denken. Wacht even, zou ik nog... Maar dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt ook, hij zegt, joh, doe handel ermee, gebruik het, genereer rente, doe er iets mee. En dan moet je dus gaan gebruiken wat je hebt. Dat is een iets ander thema, maar weet je, kan jij wat jij hebt... Als ik jou 10 euro geef, kan je er 50 van maken. Is dat moeilijk? Nee, is heel makkelijk. Je pakt je 10 euro, je gaat naar de supermarkt, je koopt eieren, meel, rozijnen, je bakt pannenkoeken, je verkoopt ze aan de deur. Je hebt voor 10 euro ingrediënten verkocht, je verkoopt die pannenkoeken en je verkoopt ze, je hebt 50 euro ervan gemaakt. Het is een mogelijkheid. Dat is even een voorbeeld hoe je van 10 euro 50 euro kan maken. Dit is trouwens even een zijspoortje, is dat goed? Hoe denk je over geld is... Heel veel Nederlanders denken zo, en dit hoor je ook vaak terug op tv. Ik heb er in de business school onderwijs over gegeven. Heel veel mensen denken, de welvaart van de een gaat ten koste van de welvaart van de ander. Dat betekent bij wijze van spreken dat als ik heel veel geld heb verdiend, als dat zo zou zijn, dan is waarschijnlijk iemand anders daar slechter van geworden. Dan heb je het van iemand anders afgepakt. En daar, dat komt ook het beeld vandaan van rijke mensen zijn vast slechte mensen. Maar dit, zeg maar, als je geld vergelijkt met een taart, denken sommige mensen dus, nou, iemand die verdient geld, dus er is een stuk uit die taart. En dat is gewoon, je heeft iemand gepakt en dat is weg. Maar dat is niet waar. Dat is niet hoe geld werkt. Geld, en dat is het bijzondere aan geld. Geld kan altijd meer worden zonder dat een ander er slechter van wordt. Dus stel je hebt gewoon, je hebt vermogen. En stel ik heb geld. En ik ga er iets mee doen, dus ik ga die pannenkoeken bakken. Nou, hier hebben we iemand die heeft bij wijze van minder geld. Ik zeg, joh, weet je wat jij doet? Jij komt voor mij pannenkoeken bakken. En dan krijg je 10 of 20 euro per uur, weet ik veel wat je iemand geeft. Nou, diegene die bakt die pannenkoeken, ik geef diegene 10 euro. Dus er gaat een stuk van mijn taart af. Is diegene beter geworden? Ja. Maar ik verkoop die pannenkoeken, dus mijn taart is niet minder geworden. Mijn taart is groter geworden. En je bent er allebei beter van geworden. Dat is hoe geld werkt. Dat is hoe welvaart werkt. Dus het is niet zo dat iemand rijk is geworden omdat hij heel veel van iemand heeft afgepakt. Hij heeft heel veel waarde ergens aan toegevoegd. En mensen hebben daar geld voor gegeven. Maar hij heeft dat geld ook weer uitgegeven. Hij heeft dat uitgegeven. Hij heeft er grondstoffen moeten kopen. Hij heeft salarissen moeten betalen. Hij heeft zijn belasting. Dus van hem is er geld uitgegaan. Maar zijn geld is meer geworden. En anderen hebben ook geld. Dus geld wordt gewoon meer. Zonder dat de ander per se slecht

0: van wordt. Zo'n belangrijke manier om te denken over geld. Dat geld is er nooit beperkt. Geld is nooit beperkt. Amen? Nou, dus dit is wel belangrijk over rentmeesterschap. Kan jij vermenigvuldigen wat God je toevertrouwt? Kan jij meer maken van wat God jou toevertrouwt? Ja? Nou, is dit, rentmeesterschap, is één kant van omgaan met geld. Maar er is een andere kant waar ik van hou. Rentmeesterschap blijft namelijk redelijk in het natuurlijke zitten. Wat heel goed is, dus die kant heb je nodig. Maar er is een ander niveau en dat zijn wonderen met geld. Kijk, dit is het ding. Die jongen met die 5 broden en 2 vissen, hè, maakt mij niet uit. Al ben je de beste rentmeester van de wereld, maar daar geef je nooit 5000 gezinnen eten van. Toch? Amen? Dus we hebben niet alleen rentmeesterschap. Jezus zei niet, nou goeiedag, hoe kunnen we dit nou eens verdelen in 25.000 stukjes? En ook nog een beetje sparen. En nee, Jezus begon een wonder te doen. Weet je, ik heb in heel veel situaties, heel veel Nederlanders zitten altijd op de rentmeesterkant. Heel veel kerken zitten op de rentmeesterkant. Ik spreek serieus voorgangers uitstralen van gigantische kerken in Nederland. 600 man, 800 man. En dan dus, weet je, zeggen ze, ja, als we dit jaar nou 3% groeien in leden, hebben we 3% meer tienden en dan kunnen we toch 2 nieuwe microfoons kopen. Rentmeesterkant, weet je wel, nou helemaal goed beheren uitverdeeld. Nou, toen vroeg een van die oudsten, was ook een of andere accountant. Hij zegt, hoe doe jij dat in jouw bediening? Hoe zien jouw begrotingen eruit? Ik zei, ik maak geen begrotingen. Hij zei, hoe doe je dat dan? Ik zei, nou, ik ga bidden en vasten. Ik hoor wat God zegt, wat we aankomend jaar gaan doen en dat gaan we doen. En hij zegt, waar komt het geld vandaan? Ik zei, dat is niet mijn zorg. Wat hij bestelt, betaalt hij. Ja, als God iets bestelt, betaalt hij het. God zegt niet, Tommy, je moet 100.000 boeken drukken en zoek zelf maar uit hoe je betaalt. Als hij ze bestelt, betaalt hij ze. Dat is de bovennatuurlijke kant. Maar daar stap je niet in als je alleen maar op rentmeesterschap blijft kijken. Weet je, toen we dit gebouw, toen ik mijn handtekening zette onder het contract van dit gebouw, we hadden 60.000 euro nodig om te verbouwen. Nou, toen we daarmee bezig gingen, was maar nog geen 1000 euro op mijn rekening. Maakt niet uit hoe goede rentmeester je bent, maar van die 1000 wordt nooit 60.000. Je hebt een wonder nodig. Amen. En ik hou van de wonderen, halleluja. Dan hoef je geen slechte rentmeester van te worden, maar ik hou van de kant van wonderen. Dus dat is de wet van rentmeesterschap. Nou, ik wil vandaag weer een paar wetten behandelen die hiermee te maken hebben. En de derde heeft eigenlijk, normaal zou ik die als tweede behandelen, is de wet van spreken. Je krijgt wat je zegt. Je krijgt wat je zegt. Je krijgt wat je zegt. Nou, waar staat dat? In heel veel teksten in de Bijbel, maar onder andere Marcus 11, vers 23. Daar zegt Jezus, je zal hebben wat je zegt. Als je gelooft in je hart en je twijfelt niet met je mond, maar je spreekt tegen de berg, het zal gebeuren wat jij zegt. Wat jij zegt gaat gebeuren. Spreuken 18, vers 21. Dood en leven is in de macht van de tong. Tekst na tekst zegt dat we krijgen wat we zeggen. Je krijgt wat je zegt. Nou, dit is heel interessant als het gaat om de zegen. In het Oude Testament de zegen, dat is het Hebreeuwse woord barak, zegen. Ik weet niet of ik dat in de eerste les heb gezegd, maar de zegen is Gods bekrachtiging, is de kracht van God op je leven om voorspoedig te zijn. En het is de kracht van God op jouw leven om voorspoedig te zijn. Als God iets of iemand zegent, wordt die voorspoedig, wat er ook gebeurt. Dus je ziet ook dat de mensen in de Bijbel die met God wandelden, die God zegenden, die werden helemaal niet beïnvloed door een financiële crisis. Dus ook Abraham was gezegend, toch? God zei, verlaat alles en ik zegen je. Nou, op een gegeven moment staat hij daar met Lot op die berg en Lot kiest dat beste stuk, ken je toch? En God zegt, joh, het maakt niet uit waar jij komt, dan kom je in een droog stuk, ik ben je bron. Weet je, Abraham had geen crisis in zijn leven. Isaac, midden in de hongersnood, was hij 100-voudig aan het oogsten. Jacob bij Laban, maakte niet uit hoe vaak zijn salaris werd veranderd, hij werd gezegend. Dus Jozef, te midden van de grootste hongersnood ter wereld, was Jozef een gezegend man. Dus als God zijn zegen op je plaatst, maakt niet uit wat de economie doet, maakt niet uit wat Gods zegen is op je. God zegen is op je. Maar hoe werd die zegen op mensen geplaatst? Dat is heel interessant, door te spreken. Wat is het eerste wat God zegt tegen de mens? Wees gezegend. Be blessed, staat er in Engels. God maakte de mens en hij zegende hen. Het eerste wat God zei over de mens is: wees gezegend. Wees gezegend. Nou, dit is een groot geheimenis uit de schrift. Jezus had die 5 broden en 2 vissen. Maar wat deed hij? Hij zegende ze. Hij zegt: wees gezegend. En hij begon het te breken. En hij gaf het aan zijn discipelen. En hij gaven en ze gaven en ze gaven. Als je weinig hebt, moet je het niet vervloeken, moet je het zegenen. Moet je niet over klagen, je moet het zegenen. Zo vaak hoor ik mensen zeggen: ik heb maar zo weinig, ik heb maar zo, oh, ik heb zo weinig. Nee, je zegent het. Je zegent het. Je zegent het. Je spreekt de zegen uit. Wie is er allemaal in de traditionele kerk opgegroeid en heeft iedere zondag de zegen gehoord? Nou, er staat in dat stuk: je moet de zegen op de Israëlieten leggen door te zeggen. Dat is heel interessant. Door te zeggen. Nummer 6. Je hoeft het niet op te zoeken, maar het is wel goed voor in je aantekeningen. Spreek tot Aaron en zijn zonen. Zo moet u de Israëlieten zegenen door te zeggen: de Heere zegen u, de Heere behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten. Je moet het zeggen. Je moet het zeggen. Nummer 6 is dat is vanaf vers 22 tot en met 27. Dus je moet het spreken. Je mag even gaan naar Hebreeën hoofdstuk 11. Wat is Hebreeën hoofdstuk 11? Is het geloofshoofdstuk. Nou, als je die lijst leest met geloofshelden, kan je best wel eens denken van: tjonge jonge, ik weet niet of ik erin zou kunnen staan. Mozes die naar de farao moest gaan. Een Noach die een ark moest timmeren. Als ik dat was, ging sowieso mis, want ik kan niet timmeren. Dus dat zijn allemaal verhalen van mensen waarvan je denkt: joh, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Als je die verhalen leest. Maar er staan mensen in. En die staan in deze, om deze reden in de lijst van geloofshelden, omdat ze de zegen durfden te spreken. In Hebreeën 11 vers 20 staat dit: door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend met betrekking tot de toekomstige dingen. Dus met betrekking tot de toekomst, met betrekking tot wat er ging gebeuren. Hij had natuurlijk geen enkele reden om aan te nemen dat wat hij zou spreken, dat het zou gebeuren. Maar in geloof begon hij te spreken. En begon hij te spreken: wees gezegend. En je zal natie aan je onderwerpen. En begon de zegen te spreken. En om die reden staat hij in de geloofshelden. In de lijst. En vers 21. Door het geloof heeft Jacob bij sterven van ieder van zijn zonen Jozef gezegend. En hij boog zich in aanbidding neer terwijl hij leunde op de uiteinden van zijn staf. Dus, begin de zegen te spreken. Begin de zegen te spreken. Weet je, ik spreek de zegen bijna dagelijks over mijn leven. Dan ga ik naar Deuteronomium 28 en dan ga ik gewoon lezen wat er staat. Vers 1 tot en met 13 gaat over de zegen. En weet je, dan begin je gewoon te spreken. Weet je, de zegen van God is op mij. En dan staat er in vers 2, staat: al deze zegeningen gaan over je komen. Andere vertaling zegt: ze gaan je inhalen. Dat je gewoon loopt en denkt: wat haalt me daar nou in? Oh, het is een zegening. Halleluja. En dan begin ik gewoon te spreken. Deze zegeningen gaan me inhalen. Ik ben gezegend op het land. Ik ben gezegend in de stad. Ik ben gezegend bij me komen. Ik ben gezegend bij me weggaan. De vrucht van mijn schoon. Mijn kinderen zijn gezegend. Het werk van mijn handen is gezegend. De vrucht van ons werk is gezegend. De alle vijanden die ons aanvallen. Over 1 weg zullen ze tegen ons uittrekken. Over 7 zullen ze wegvluchten. En je begint het te spreken. Alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van God over ons uitgeroepen is. En je begint die zegen te spreken. Weet je, terwijl je het doet, merk je, je wordt er blij van. Het bouwt geloven, het doet iets. Dan zeg je: halleluja. De Heere zal zijn rijke schatkamer de hemel openen. En hij zal zegen geven op het land. Halleluja. Dan staat er: hij zal u overvloedige voorspoed geven in alles wat u doet. Je zal de kop zijn en niet de staart. Je zal geld uitlenen en niet hoeven te lenen. En je begint dat te spreken en te spreken en te spreken. En het begint te gebeuren en te gebeuren en te gebeuren. Je krijgt wat je zegt. Je krijgt wat je zegt. Dus jij moet nadenken: wat zeg ik over mijn werk? Wat zeg ik over... Bijvoorbeeld, ik zei altijd vanaf het begin dat we in bediening gingen. Ik zeg, wij gaan mensen in dienst nemen. We gaan mensen gewoon salaris geven om mee te helpen, om mee te bouwen. Als ik dat zei tegen andere mensen, voorgangers, mensen in bediening zijn, dan zeiden ze, nee Tom, dat kan niet. Dat kan niet in Nederland. Ik weet niet of je wel goed hebt rondgekeken, maar bijna niemand heeft dat, alleen de hele grote. Hoe kan jij nou denken dat jij dat kan zeggen? En je moet het met vrijwilligers doen. En ik zei, nee, ik zeg, we gaan mensen in dienst nemen. Ze zei, nee, dat kan niet. Maar ik zei het altijd, we gaan mensen in dienst nemen. We gaan mensen in dienst nemen. Weet je, heel veel mensen willen je ontmoedigen. Die zeggen, nee, dat kan niet, dat kan niet. Maar ik sprak het, en ik sprak het, en ik sprak het. En we namen mensen aan, en we namen mensen aan, en we namen mensen aan. En diezelfde mensen die eerder tegen mij zeiden, dat kan niet, ik kwam me toen vragen, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dat is echt waar. De een na de ander stond in de rij. Ja, hoe doe je dat? Ik kreeg wat ik zei. Ik kreeg gewoon wat ik zei. Weet je, ik ben niet verbaasd van dat soort giften van 50.000 euro. Want ik zeg ook, mensen zullen ons 1.000 euro's geven. 10.000 euro's. 100.000 euro's. Er komt een dag, geeft iemand me 5 miljoen. Er komt een dag, geeft iemand me 10 miljoen. Gaat gewoon gebeuren. Er komt een dag, geeft iemand ons 50 miljoen. Komt een dag, geven mensen ons vliegtuigen. Mensen geven ons gebouwen. Mensen geven ons allerlei spullen. Amen. Dat is wat je moet gaan spreken. Ik zie sommige mensen zijn helemaal kwijt, maar dat moet je gaan zeggen. Echt waar, ik zeg dat. Mensen geven ons 10.000, mensen geven ons 100.000. Dan moet je niet te hard zeggen waar anderen bij zijn die het niet geloven. Want dan krijg je alleen maar op je... Nee, dat kan je toch niet zeggen? Maar het gebeurt wel. Weet je wat heel veel mensen zeggen in bediening? Nederlanders zijn gierig. Oeh, het is lastig in de bediening in Nederland. Lastig. Moeilijk, mensen geven niks. Vooral blijven zeggen. Dan geven ze ook niks. Heel vaak als we naar kerken gaan om te spreken, vragen ze, oh, wat wil je voor spreeksvergoeding? Zeg, ik hoef geen spreeksvergoeding. Hou gewoon een offer op. Geef mensen de kans om te geven. Ze zeggen, nee, dat moet je bij ons niet doen. Mensen geven bij ons niks, zeggen ze dat. Bij ons geven mensen niks. Dus ik zeg, jawel hoor, aan mij wel. Ja. Ja. Maar ik heb zo vaak voorgangers gehad die me dan zeggen, hey, moet je niet doen. Moet je niet doen. Weet je, zeg gewoon, wil je 200, 300 euro? Ik zeg, 300 euro? Ik zeg, we moeten deze maand 10 mensen betalen. Hoe moeten we dat verdelen? Ieder 30? Soms moet je mensen scherp houden. Er was een keer een voorganger. Die belde me op en zei, ja, het gaat slecht financieel. Vind je het goed dat we de spreeksvoeding minderen? Ik zei, nou, ik ga even overleggen met de mensen die mijn dienst hebben. Of ze goed vinden dat ze deze maand minder salaris krijgen. Hij zei, oh, daar had ik niet aan gedacht. Ik zeg, nee. Ik zeg, maar jij hebt geen geloof voor voorzieningen. Leg je probleem aan mij neer. Ik zeg, dat is makkelijk. Nou ja, goed, dat viel niet zo heel lekker, maar goed. Als het financieel slecht gaat, moet je niet minder geven. Moet je meer geven. Moet je meer gaan zegenen. Amen. We hadden een spreker, die kwam hier spreken. Ik had wel zeggen, was Martin Kornstra. Ik had echt op mijn hart om hem te zegenen. Dus ik zei tegen Martin, zeg maar, wat wil je hebben? Koop het voor je. En wil je horloge? Hij zei, nee, ik geef niks. Hij zegt, ja, ik wil eigenlijk heel graag een loopband. Dus ik stuurde hem terug van Coolblue. Ik zeg, zoek er maar een uit. Hij zegt, welke moet ik uitzoeken? Ik zeg, dat moet jij weten, maar ik zou het duurste doen. Heeft hij gedaan? En hij loopt heerlijk. Gewoon de Rolls Royce onder de loopbanden. Halleluja. Dus als je denkt, waarom ziet Martin er zo fit uit? Nou, de... Ik dacht, als ik dat nou ga zaaien, ga ik het misschien ook oogsten. Maar... Ik zeg, die volgende zegt, nee, moet je niet doen bij ons, moet je niet doen. Het gaat altijd hetzelfde. Ik zeg, jawel, ik zeg, maakt niet uit. Ik zeg, joh, ik zeg, we kiezen ervoor. Ik zeg, dat doen we. Nou, zeg, als je dat echt wil... Maar dan moet je niet komen als er niks binnenkomt. Ik zei, nee, is goed. Altijd gewoon hetzelfde. We halen een offer op. We zeggen gewoon, geef wat je wil geven. Geef wat God op je hart legt. En altijd komt die oudste, komt hetzelfde terug. Zoveel is het nog nooit gegeven, zegt hij dan. Ik zeg, nee, bij jullie niet, bij mij wel. Dus je krijgt wat je zegt. Waarom zou je zeggen, mensen zijn gierig? Mensen zijn niet gierig. Wedergeboren christenen willen graag geven aan het koninkrijk. Willen graag geven. Mensen zeggen tegen mij, je moet niet gaan preken in België. België krijg je niks. Nou, ik preek sowieso niet omdat ik iets krijg. Ik preek omdat ik iets te brengen heb. Niet omdat ik iets kom halen. Dus iemand nodig me uit in België. Ik zeg, is goed, ik ga naar België. Ik had niks gezegd tegen die mensen. Ik ging daarheen samen met Daniel, dat was de eerstejaarsstudent. Ik ben nog nooit zo gezegend als in België. Die mensen hadden een offer voorbereid, enveloppen vol met cash, een heel diner, van alles en nog wat. We hadden boeken in de auto staan. Die tijd gaven ze nog niet weg, we verkochten ze. Die gingen ze ook, oh, koop al je boeken. Ik ben nog nooit met zoveel geld ergens weggegaan als in België. Prijs God voor de Belgen. Maar je krijgt wat je zegt. Je krijgt wat je zegt. Spreek de zegen uit over wat je doet. Spreek de zegen uit. Ik verwacht de gunst van God. Ik verwacht de zegen van God. Goedheid en gunst zullen me volgen alle dagen van mijn leven. Amen. Dat is wat je moet zeggen. Dat is wat je moet spreken. Halleluja. Markus 16, vers 20, daar staat: God bevestigt het woord wat ze predikten. Als jij armoede preekt, is dat wat je krijgt. Maar als jij de zegen spreekt en de gunst spreekt, dan is dat wat God bevestigt in je leven. Sommige dingen, dat is duur, dat kunnen we niet betalen, dat is niet voor ons weggelegd. In mijn sector wordt slecht betaald, we zullen ons huis met verlies verkopen. Mensen zeggen allemaal dat soort dingen. En ze krijgen wat ze zeggen. Er was een alleenstaande moeder, die had het financieel niet breed. En haar dochtertje vroeg altijd: mama, mag ik een fiets? Mama, ik wil een nieuwe fiets. En die moeder zei: kunnen we niet betalen, schat. Kunnen we niet betalen. En een tijd lang had ze geen nieuwe fiets. Totdat ze dit onderwijs hoorde. En ze hoorde over spreken de zegen. En dat dochtertje komt en zegt: mama, ik wil een nieuwe fiets. En die moeder zei: dat kunnen we niet. Ze zei: God zal voorzien in alles wat we nodig hebben. Zij is tegen het dochtertje: binnen 3 weken is een gloednieuwe fiets. Halleluja. Wat was veranderd? Wat ze zeiden. Wat ze zeiden. Een vriend van mij, midden in de crisis, in de bouwcrisis, waarin niemand werk had. Hij had een bouwbedrijf, hij liep gewoon naar zijn planbord. Zegt: werk, kom naar me toe in Jezus' naam. Hij heeft geen dag zonder werk gezeten. Maar het gaat erom wat je spreekt. Het gaat erom wat je spreekt, het gaat erom wat je gelooft. Weet je, dit zou voor ons serieus de grootste crisis ooit moeten zijn, in theorie. 80% van wat we doen zijn evenementen en bijeenkomsten. Ik heb nog nooit zo weinig gesproken als dit jaar. Maar we leven niet in een crisis. We leven midden in de gunst van God. Dus ik ga niet zeggen: nou, dit jaar zal... Nee, dit jaar gaat er veel meer binnenkomen. Amen, het wordt het beste jaar ooit. Ik zeg dat altijd: dit wordt het beste jaar ooit. Iemand zei tegen me: dat zeg je elk jaar. Ik zeg: maar dat klopt ook elk jaar. Ja, je gaat uitsluitend omhoog, nooit omlaag. Dus nou is 2020 mijn beste jaar. Kan je nagaan als het jaar van corona al je beste jaar ooit is, wat 2021 wordt, wat 2022 wordt, wat 2023 wordt. Halleluja. Ik hoorde ooit een profeet zeggen: ik zie je in de toekomst en je ziet er veel beter uit dan dat je er nu uitziet. Amen. Halleluja. Nou, er is in het kader van dit onderwijs, is er iets heel belangrijks waar we mee moeten stoppen. Dat is namelijk om ons te schamen voor de zegen van God. Of ons te verontschuldigen voor de zegen van God.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Weet je, in het begin, en dat is soms het nadeel met bediening, omdat mensen geven. Weet je, in het begin, weet je, dan heb ik nieuwe schoenen. En dan zegt iemand, oh, nieuwe schoenen, het gaat goed met de gift, hè? En dan ben je genaamd zeggen, ja, nou ja, in de uitverkoop gekocht. En weet je wel, was goedkoop. En tegenwoordig, als iemand zegt, nieuwe schoenen, mooi, zeg ik, ja, waren de duurste die er waren. Ja. Halleluja. Is God niet goed? Halleluja. Weet je, het punt is, je moet je niet schamen voor de zegen van God. En wat je ook doet. Weet je, soms dan gewoon in het algemeen, dat is niet alleen voor mensen in bediening. Als mensen zeggen, leuk shirt, zeg maar, ja, in de uitverkoop en bij de CNA. En, ja, hij is al heel oud, weet je, is niet nieuw. Zeg gewoon, nee, mooi shirt, hè, prijs God. God is goed. God is goed, amen. Weet je, stop je te verontschuldigen, stop om je te schamen. Weet je, mensen zeggen tegen mij soms van, jij gelooft toch niet in het voorspoedsevangelie, hè? Zeg ik, jawel? Maar geloof jij in armoede-evangelie? Laat me één iemand zien in de Bijbel die God roept en arm, ziek, en arm en ziek werd. Ik zie ze niet. Ze werden allemaal gezegend. Het verhaal is niet dat Abraham in Genesis hoofdstuk 12, dat God zou laten alles achter, en dat hij in Genesis hoofdstuk 13 bij de voedselbank stond. Dat is niet het verhaal, toen God zou laten alles achter je. In Genesis 13 staat er, en Abraham was zeer rijk. Nou, en God wist al dat er Nederlandse christenen waren, een paar duizend jaar later, die zouden zeggen dat dat geestelijk was. Dus God heeft erachter gezegd, in zilver, in goud en in vee. Waren geen geestelijke schapen, gewoon van die fysieke dingen die meh doen. Maar Abraham stond niet bij de voedselbank de week daarna. Iedereen die God roept, roept God omhoog. God roept alleen maar mensen omhoog. God roept mensen omhoog, God roept niemand naar beneden. Daarom kan ik zo slecht zeggen, ja, die heeft ons geroepen, dan hebben we niks. Nee, dat is niet waar. Het heeft te maken met jouw geloof en met wat je zegt. Want wat zeggen ze? Ja, nou heeft God ons geroepen, dan hebben we waarschijnlijk niks. Je krijgt wat je zegt. Je krijgt wat je zegt. God stuurt je niet naar ontwikkelingsgebieden om net zo arm te zijn als hun. Als wij naar ontwikkelingsgebieden gaan, gaan we niet om zo... We gaan erheen om te zegenen. Oké, de volgende, want anders zitten we hier morgen nog. Maar maakt niet uit, want het is goed. De vierde is de wet van gehoorzaamheid. Deze is heel belangrijk, de wet van gehoorzaamheid. Dat is namelijk, voorspoed volgt gehoorzaamheid. Voorspoed volgt gehoorzaamheid. 1 Koningen 17, mag je even naartoe gaan. Het is het verhaal van de profeet Elia. Ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. Hij had net die hongersnood geprofeteerd. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Daar moet je onderstrepen. Hij ging op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heer. Hij deed het. Hij was gehoorzaam. En hij ging wonen bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. En de raven brachten hem brood en vlees in de avond. De raven brachten hem broodjes hamburger. En hij dronk uit de beek. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen op het land gevallen. Toen kwam het woord van de Heere tot hem en zei, sta op en ga naar Zarfat, dat aan Sidon toe behoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Nou, God had al lang een plan om hem door die hele hongersnood heen te halen. Maar de sleutel lag in gehoorzaamheid. Hij moest doen wat God zei. Gehoorzamen. En het is niet logisch wat God zegt. Ik vind dat zo'n mooi verhaal. God zegt niet, ga naar Zarfat. Er zit daar een of andere rijke oliesjeik. Die heeft nog miljarden. Die heeft voorraadschuren vol met eten. Daar, God zegt, nee, je gaat naar de weduwe. Je gaat naar de weduwe. Daar heb ik voorziening voor je. En die weduwe moest ook weer gehoorzamen. Want die was bezig om de laatste koekje te bakken. En zei Elia, dat is goed, maar die is voor mij. Als een prediker dat vandaag de dag zou zeggen, morgen staat hij in de Telegraaf, SBS6, RTL4, op alle zenders. Voorspoedprediker vraagt geld van oude weduwe. Zo stond Elia in de krant. Man die zichzelf profeet noemt, vraagt laatste maaltijd van weduwe. Schandalig. En we staan hier bij het huis van de weduwe, wat allemaal heeft plaatsgevonden. Weet je, daarom kan ik zo slecht tegen. Mensen zeggen altijd, ja, van die voorspoedpredikers worden alleen de predikers rijk. Wie werd er rijk? Elia of die vrouw? Die vrouw. Die had olie en meel wat niet opraakte. Halleluja. Maar de sleutel lag in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid moest doen wat God zei. Jesaja 1 vers 19. Daar staat, als u gewillig bent en luistert. De Engelstaan zegt, if you're willing and obedient, gehoorzaam, zult u het goede van het land eten. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Deuteronomium 28 beschrijft de zegen, hoef je niet op te zoeken. Er staan 25 zegeningen in 13 verzen. Maar 4 keer staat erbij dat het alleen zal gebeuren als je de stem van de Heer uw God nauwkeurig gehoorzaam bent. Nauwkeurig gehoorzaam. Als God iets zegt, doe je het. Als God iets zegt, doe je het. Hey, 28. Als je de stem van de Heer nauwgezet gehoorzaam bent, dan komen de zegeningen van God. Want je doet wat God zegt. God zegt, al die zegeningen ga je inhalen. Dus God heeft al een snelweg waarop al die zegeningen gaan. En als wij gehoorzamen, beginnen we op die weg te wandelen. En soms zijn de dingen die God zegt helemaal niet zo logisch. Maar je moet ze wel doen. Je moet ze wel doen. Dus ik heb misschien een verhaal wel eens verteld. Dat God, toen was ik jeugdleider. En ik had iets van 400 of weet ik veel. Want ik had überhaupt 400 euro. Dat was alles wat ik had. En God sprak tot mij. God zei, pak een envelop. Pak dit bedrag. En dat was 300. Ergens achter in de 300 euro. En geef dat aan die man in de kerk. En ik wist wie dat was. Was een welvarende zakenman in de kerk. Had de mooiste auto. Goed lopend bedrijf. Goed mooi huis. En ik dacht, echt niet. Weet je, dit is alles wat ik heb. Hij heeft alles al. Ik zei, waarom moet ik dat doen? Maar God veranderde zijn gedachten niet. Weet je, en in het begin dacht ik nog, nee, doe niet. Maar het liet me niet los. Dus ik ging naar de bank, pinde het geld, stopte het in een envelop. En ik gaf het aan hem. Ik zei, Heer, God zegt dat ik dit moet geven. Het was al bijna alles wat ik had. Ik zei, Heer, God zegt dat ik dit moet geven. Meteen, hij scheurt die envelop open. Hij begint te tellen. Ik dacht, ja, het prediker moet worden. Die doen dat ook altijd. En hij is klaar met tellen en hij begint te huilen. Hij zegt, weet je, we wilden een stichting beginnen voor een bepaald werk. Hij zegt, ik had het makkelijk in eigen kracht gekund. Maar ik zei, Heer, als dit echt van u is, laat er iemand naar me toe komen met dit bedrag. En exact dat bedrag gaf ik in zijn handen. Wow. Halleluja. Yes. En ik was degene die gezegend werd. Gehoorzaamheid, doen wat God zegt. Ik heb andere keer, weet je, we hebben gegeven totdat het pijn deed. Ik kan er nooit zo goed als mensen zeggen, ja, God heeft de blijmoeder gegeven, lief. Geef alleen als je blij bent. Als je niet blij bent, moet je nog steeds geven. Moet je zorgen dat je blij wordt. De Bijbel zegt, wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Ik heb vaak met tranen... Wie met tranen zaaien. Denk je dat die weduwe stond te dansen? Halleluja, mijn laatste maaltijd. Halleluja. Ik denk dat het met tranen in de ogen gaf. Dus er is een niveau van geven. Je moet leren geven met tranen in je ogen. Maar dan ga je met gejuich maaien. Sommige mensen hebben nog nooit met gejuich gemaaid, geoogst, omdat ze nog nooit met tranen hebben gegeven. Andere keer hetzelfde verhaal. Dat God zei, pak een bedrag. Was weer een hoog bedrag voor mij. Bijna alles wat ik had. Hetzelfde verhaal. God zei, geef het aan een zakenman in de kerk. Was een andere ondernemer. Ik dacht weer, waarom ik? Weet je wel, maar ik had al lang geleerd om niet te discussiëren met de Heer. Weet je, dat is God zijn vrouwelijke kant. Hij heeft altijd gelijk. Ik pakte het geld, stopte het in een envelop. Gaf dan die kerel hetzelfde verhaal. Hij scheurt die envelop open, begint meteen te tellen. Ik dacht, jullie zijn allemaal hetzelfde. Hetzelfde verhaal, begint weer te huilen. Ik denk, wat is het deze keer? Hij zegt, nou, ik had een bouwbedrijf. Hij zegt, ik had een klus gedaan voor de kerk. En hij zei, toen ik klaar was en de factuur stuurde, zeiden ze, ja, maar het is zeker een gift voor de Heer. Dat ze het niet van tevoren hadden gezegd. Ze hadden gewoon gevraagd, joh, wil je dat werk voor ons regelen en dit en dat. En toen zeiden ze, ja, maar hallo, het is toch zeker een gift voor de Heer. En ze weigerden hem om te betalen, een kerk. En kerk, hij zei, Heer, als het zo is met uw huis, ben ik er klaar mee. En het bedrag wat ik hem gaf, was exact het bedrag wat op de factuur stond. Halleluja. Maar doen wat God zegt. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. De zegen volgt gehoorzaamheid. Jozua 1 hebben we al gelezen. Als u nauwlettend handelt. Dit is het ding. Iedere belofte in de Bijbel die voorziening of voorspoed belooft, gaat een daad van gehoorzaamheid aan vooraf. Er is geen één tekst die gewoon random iets belooft. Het is een verbond. Jij hebt een kant en God heeft een kant. Als je jouw kant doet, zal God zijn kant doen. Voorziening is niet bidden en vasten. Het is luisteren en doen. Waarom zegt eer de Heere met je bezit? Dat is jouw kant. Met de eerstelingen van je opbrengst. Dan, zegt God, zullen je schuren overlopen. Zullen je pestkuip openbreken. Breng de tiende naar het voorraadhuis. Dan zal ik de zegen geven. Het is altijd eerst een opdracht. Het is altijd eerst een opdracht. Zelfs de tekst. Weet je, een van de meest bekende teksten. Filippenzen 4 vers 19. De Heere zal voorzien in alles wat je nodig hebt. Weet je tegen wie Paulus dat zegt? Tegen die Filippiërs. Waarom zegt Paulus dat tegen hun? Omdat vlak daarvoor zegt hij, jullie hebben mij voorzien in alles wat ik nodig had. Ze waren partners van Paulus' zijn bediening. En dan zegt hij, en nu gaat God jullie voorzien. Heel veel mensen trekken die tekst uit de context. Die tekst kan je alleen maar claimen als jij jouw deel doet. Amen. Dus gehoorzamen. Het Engels zegt ze, where God guides, he provides. Waar God je leidt, daar betaalt hij het ook. Daar zegent hij ook. Of in het Engels, if it's his will, it's his bill. If it's his will, it's his bill. Weet je, toen ik dit gebouw mijn handtekening moest zetten en dit... Weet je, ik dacht ook van... Ik kende niemand die dat soort dingen deed. Op een gegeven moment moest ik aan één iemand denken. En ik belde hem op. Ik zeg van, joh, ik zeg, heb je een tip voor mij? Hij zei één ding. Hij zegt, als God het bestelt, dan betaalt God het. Was alles wat ik nodig had om te horen. Als God het bestelt, betaalt God het. God heeft geen openstaande rekeningen bij niemand. Amen. Als God iets bestelt, betaalt hij het. En soms gebruikt hij ons om het te betalen. Zodat hij ons weer kan zegenen. Amen. Gehoorzaamheid. Dus Gods gewoon principes waar we het over hebben. Tiende, offers, dat soort dingen. Gods stem. Maar ook Gods plan. Je moet doen wat God zegt. Je moet gewoon... Kijk, wat is het plan van God voor je leven? Sommige mensen gaan de bediening in, maar ze hebben geen roeping. Ik ben altijd heel sarcastisch als ik mensen hoor zeggen van... Ja, ik kon geen baan vinden, dus nu heeft de Heer me de bediening in geroepen. Nee. Zo werkt het niet. God roept geen werklozen de bediening in. Niemand in de Bijbel was werkloos. Jezus had 12 werkloze mannen kunnen kiezen. Hij pakte mensen die aan het werk waren. Hij pakte de vissers, zelfs belastingambtenaren, zelfs een terrorist. Maar was niet van het werk. Weet je wel. Oké, ik ga daar verder geen voorbeeld van geven. Maar net als het dynamiet in zijn bom te stoppen, zei Jezus, kom maar. Ik zou een terrorist voor het koninkrijk maken. Staat er niet in, maar ik denk dat het zo is gegaan. Amen. Word nou een terrorist tegen de duivel. Een van Jezus' discipelen was een terrorist. Simon de Zelote was een terroristengroep in die tijd. Dat is gewoon gratis informatie voor erbij. Elisa was aan het ploegen met 7 span ossen. En toen kwam Elia, zegt kom. God roept altijd mensen die hard aan het werk zijn. Waarom? God heeft mensen nodig die hard willen werken. Dus God roept altijd mensen die hard aan het werk zijn. Maar soms hoor je verhalen van mensen, ja, het is moeilijk, zwaar. Ben je geroepen? De Bijbel zegt in Jeremia, er zijn profeten. Ze spreken, maar ik heb ze niet gezonden. Ze rennen, maar ik heb niet gezegd ga. Het eerste wat je moet weten, heeft God je geroepen. En als God je de bediening in roept, zal je daar gezegend worden. Als God je roept als timmerman, zal je daar gezegend worden. Als God je roept als lerares, zal je daar gezegend worden. Maar je moet doen wat God zegt. Je moet niet iets anders gaan proberen. De volgende wet. Trouwens, één ding wat hier nog mee te maken heeft. Wat is de naam van de Heere Voorzienaar? Wie weet het? Jehovah Jireh. Dat is heel interessant. Jehovah Jireh, waar zegt God dat? Ik ben de Heer uw Voorzienaar. Wie weet het? Ja, op het moment dat Abraham Isaac offert. Volgens mij is het Genesis 21 of 22 uit mijn hoofd. Dit is interessant. Het zijn twee hele interessante dingen. Ten eerste, Abraham die was gehoorzaam. En de Bijbel zegt, hij noemde die plek, de Heere zal erin voorzien. Het was de plek van gehoorzaamheid. De plek van gehoorzaamheid, daar was Gods voorziening. Daar was de ram. Dus Jehovah Jireh is de plek, is gehoorzaamheid. De plek waar jij naar God luistert, dat is de plek waar God voor ziet. En het interessante is, diezelfde berg, daar stierf Jezus later. Het is dezelfde berg waar Jezus stierf. Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En Jezus werd arm daar, zodat wij rijk zouden worden. Zodat hij zou voorzien voor ons. Echt een schitterend beeld. Waarvoor ziet God dan al onze noden? In het offer van Jezus. En dat zette alles vrij voor ons leven. De vierde wet. Vijfde wet. Heel goed. Even kijken of jullie wel opletten hoor. Dat is een grapje. Ik hoorde laatst een prediker zeggen. Die was ook zijn verhaal kwijt. En die zei, weet je hoe dat komt? Die had er een Bijbelse reden voor. Hij zegt, ik denk altijd verder vooruit. Maar de Bijbel zegt, vergeet wat achter je ligt. Dus dan ben ik het weer kwijt. De vijfde wet is de wet van heiligheid. Heiligheid, heiligheid. Heiligheid vormt een platform voor grootheid. Heiligheid volgt een platform voor grootheid. Een heilig leven. Een platform voor grootheid. En er zijn zo gigantisch veel teksten die hierover spreken. We gaan er even... laten we eens even twee lezen. Genesis 17, vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tot hem: ik ben God, de Almachtige. De Engelsvrouw zegt, of het staat eigenlijk El Shaddai, God Almachtige of de God van meer dan genoeg. Wandel voor mijn aangezicht, wees onberispelijk. Ik zal mijn verbond tussen mij en u stellen. Ik zal u uitermate talrijk maken. Ik ga je uitermate zegenen. God zegt, wees onberispelijk. Leid een heilig leven. Leid een leven waar mensen niks van kunnen zeggen. Dus er is tekst na tekst. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet zit op de zetel van de spotters. Niet op de weg van de zondaars. Want die zal zijn als een boom geplant aan waterstroom. En alles wat hij doet zal gelukken. Tekst na tekst. Gerechtigheid verhoogt een volk. Dat is Spreuken 14. Maar er zijn zoveel teksten in de Bijbel die een direct verband leggen tussen heiligheid en de zegen van God. Nou, dit is het ding. Je kan niet zeggen, iemand is enorm gezegend, dus die leeft heilig. Dat kan je niet zeggen. Dat kan je niet zeggen. Maar één ding is wel belangrijk. Als je wil wandelen in de zegen van God, zorg dat je een heilig leven leidt. Zorg dat je een heilig leven leidt. En dat geldt niet alleen voor predikers. Waar ik soms... Weet je, soms lijkt het alsof er twee standaarden zijn. Weet je, en dan komt er weer groot in het nieuws op christelijk. Weet je, een voorganger heeft overspel gepleegd. Nou, dat is verschrikkelijk. Maar het is net zo verschrikkelijk als een zakenman overspel pleegt. Als een leraar overspel pleegt. Als een stratenmaker over... Maakt niet uit. Er zijn geen twee set... Ik weet niet of je Bijbel hebt gelezen. Het is niet zo dat het eerste gedeelte is voor predikers en voorgangers en het tweede gedeelte voor de rest. Dat is gewoon één standaard voor God. En natuurlijk, ik snap dat ze dingen er extra uitgelicht worden, want ze hebben een voorbeeldfunctie. Maar weet je, als God jou gaat zegenen, we zitten niet te wandelen op het volgende schandaal in het nieuws. Of dat een beetje mensen zeggen, ja, ken je die zaken man? Ja, christen, ja. Weet je, maar ondertussen zit hij met zijn boekhouder hoe hij zoveel mogelijk belasting kan ontduiken. En ondertussen weten men, en ben je niet eerlijk in je handel, je komt je woord niet na, dat is een slechte reputatie. Wees onberispelijk, zorg dat mensen niks van je kunnen zeggen. Doe altijd jouw ding, wees altijd eerlijk. Doe wat je zegt, zeg wat je doet. Dat geeft een platform voor God om je te zegenen. En nogmaals, het ligt heel erg aan wat je doet. Maar bijvoorbeeld, zelfs met ons, met bediening. Sommige bedieningen vragen mij van, joh, weet je, hoe kan het dat je soms grote giften krijgt? En dan zeg ik van, joh, ik zou ook geen grote giften aan jou geven. Zeg ze, hoezo niet? Ik zeg, wat garandeert me dat het morgen niet op je privérekening staat? Heb je een contract? Zit er een accountant op? Zit er een boekhouder op? Ja, nee, denk je dat me... Natuurlijk kijken mensen daarna. Want je zorgt gewoon dat je onberispelijk bent. Al komt er morgen 10 miljoen binnen op mijn frontrunner, dan staat de dag daarna geen 1 euro extra op mijn persoonlijke rekening. Ik krijg gewoon mijn salaris of er veel wordt gegeven, of weinig wordt gegeven. Dat maakt niet uit. Dat kan nooit een reden zijn voor kritiek. Laatst was een hele website. Die had een artikel over mij geschreven. Hoe ik een stichting was gestart om rijk te worden. En geld verduisterde. Gewoon allemaal verzonnen. Allemaal leugens. We hebben een raad van toezicht. We hebben een accountant. We hebben een boekhouder. We hebben mensen op kantoor die de rekening beheren. Maar de duivel probeert altijd die leugens de wereld in te gooien. Om mensen te bekritiseren. Maar als het in het nieuws komt, is het heel makkelijk. We kunnen alles overleggen. We kunnen alles laten zien. We kunnen alles opengooien. Accountant kan alles laten zien. Er is nooit een euro weggehaald. Nooit. Maar dat is belangrijk. Want als God je dan gaat zegenen, dan kan de duivel je daar niet op pakken. Een van de redenen dat Billy Graham zo'n grote bediening bouwde, was de Billy Graham vow. De eed die Billy Graham zwoer met zijn kameraden die de bediening startten. Zij maakten een regel. Zij keken naar alle bedieningen, alle evangelisten. En er was op dat moment in Amerika was er een tijd dat heel veel evangelisten, dat die bedieningen stopten door allerlei schandalen. Billy Graham zag dat het fout ging op 4 gebieden. Of 5 gebieden. Ten eerste vrouwen. Mensen die overspel pleegden. Mensen die negatief waren. Die tijd evangelisten. Die bij de prostituees werden betrapt, et cetera. Gigantische schandalen. Dus Billy Graham en de mensen in zijn bediening maakten een afspraak. Je zal nooit met een andere vrouw dan je eigen vrouw in 1 ruimte zijn. Tegelijkertijd nooit. Dan kan er nooit een beschuldiging zijn. Maakt niet uit of ze vragen om pastoraat, of ze vragen om hulp, om een gesprek. Ik doe dat nooit. Maar dat is een besluit wat ze maakten. Macht. Heel veel gingen mis op macht. Dus ze stelden het zo in dat ze niet misbruik konden maken van de macht. Geld. Hetzelfde verhaal met geld. Maakt niet uit wat er gegeven werd. Ze hadden gewoon een vast salaris, of er nou miljoenen binnenkwamen. Of honderdduizenden, maakt niet uit. Macht. Publiciteit. Ze zouden altijd eerlijk zijn tegen de pers. Geen sterke verhalen, geen dingen verdraaien. Altijd eerlijk zijn. En de lokale kerk. Ze werkten altijd samen met lokale kerken, want ze geloofden in de lokale kerk. 5 gebieden waarvan ze zeiden, daar gaat de duivel ons niet op pakken. En het was de grootste bediening, de grootste evangelist die er was. Hij was onberispelijk. Hij was onberispelijk. Je kon geen kritiek vinden van dat soort dingen. Weet je, de duivel vindt altijd iets om je te bekritiseren. Want dat is de manier waarop hij aanvalt. Maar onberispelijk op dat gebied. Dus ook in je eigen leven, weet je, reken af met zonde. Ook met dingen die oneerlijk zijn. Misschien oneerlijke handel. Zwart geld. Wees gewoon eerlijk. Ook in je belastingen. Geen amens. Hoeft ook niet. Ja. Wees gewoon eerlijk. Ga geen dingen achterover drukken of wat dan ook. Weet je, toevallig hadden we het op de business school er nog over. Dat een, weet je, iemand zei, ja, mijn boekhouder zegt altijd dat ik dan moet ik alles even vlak voor het eind van het jaar op een andere rekening zetten. En dan geef je dat bij de Belastingdienst, dat bedrag op. En dan toen vroeg hij aan Anko, gaf les. En hij zei, maar dat is altijd goed gegaan. Zei Anko, ja, omdat je nog nooit controle hebt gehad. Officieel moet je opgeven, heb je vorderingen uitstaan, hebben mensen geld van je, wat van je. Weet je, als je eerlijk invult, kan dat niet. Dus, weet je, ik sprak een ondernemer voor. Maakt niet uit wie of waar. In ieder geval, hij zei, joh, voor mijn bekering heb ik zo gigantisch veel geld zwart verdiend. Hij zat in een markt waar ze gewoon echt 10.000, misschien wel 100.000 euro zwart konden verdienen, zonder dat de overheid het door had. En hij zegt, toen kwam ik tot geloof en toen hoorde ik een prediker zeggen dat het niet oké was. Hij zei, nou, ik besloot om ermee te stoppen, maar ik dacht wel, goed, je dacht, dit gaat me bakken met geld kosten. Nou, dat is natuurlijk logisch, als de helft naar Mark Rutte gaat, dan kost het inderdaad een hele bak. Maar toen zei hij, wacht eens heer, ik geloof dat u me eigenlijk meer kan zegenen als ik het eerlijk doe, dan als ik het oneerlijk doe. Hij zei, ik heb alles eerlijk gedaan. Hij zei, ik heb geen euro meer zwart verdiend. Hij zegt, eind van het jaar had ik meer verdiend dan ooit tevoren.
3: Oh, come on. Yes.
0: Omdat hij het eerlijk deed. En de zegen van God kwam erop. Vertrouw erop dat je meer kan doen met de zegen van God dan oneerlijk, met allerlei oneerlijkheden. Wees eerlijk. Wees onberispelijk. Weet je, ik ben voorstander van als je dingen op een legale manier goed kan regelen. Maar niet ontduiken. Geen oneerlijkheid. Hetzelfde met verzekeringen, declaraties. Wees gewoon eerlijk. Wees gewoon eerlijk en vertrouw dat God dat zegent. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
4: Maak van 2024 jouw jaar van groei. Zet het jaar apart om te groeien in geloof, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's op de gratis Engelstalige part-time Bijbelschool van Frontrunners. Ben jij erbij? Dan zien we jou vanaf 7 februari iedere woensdagavond in Werkendam. Meld je snel aan voor deze gratis part-time Bijbelschool via frontrunners.nl/parttime. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Emuze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel dagelijks voedsel voor je geest. We zijn bezig natuurlijk met de schat in jou en de afgelopen 2 dagen hebben wij gehad over verlangens, de wet van verlangens. En hoe kan je verlangen en hoe kan je de resultaat zien in je leven? En vandaag gaan we kijken naar eigenlijk een verlang en onderzoek en ontdekt alles wat God voor jou heeft. En we gaan kijken naar wat de Bijbel eigenlijk zegt over alle goede dingen die God aan zijn kinderen wil geven. Want God wil ons alleen maar goede dingen geven. Amen. Nou, als je ons beluistert via YouTube of via Spotify, deel even deze boodschap of deze aflevering met je vrienden op je social media, WhatsApp status, Instagram stories, Facebookpagina's, zodat anderen ook gezegend zullen zijn met wat we aan het doen zijn. En als je een partner wilt zijn voor wat we aan het doen zijn, je kunt een partner worden van onze outreach bediening via Word Evangelism Mission. Dat is via www.wordevangelismmission.com en dan kan je partner worden door te geven aan wat we aan het doen zijn. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Nou, de Heer heeft alle goede dingen voor zijn kinderen klaargemaakt. Weet je, we kunnen dit zien in Genesis 1, in de schepping, dat God maakte Adam op de 6e dag. Waarom had God Adam niet gemaakt op de 1e dag? Heb je dat ooit afgevraagd? Waarom had God Adam niet gemaakt op de 3e dag? Of op de 4e dag? Of op de 5e dag? Of waarom heeft hij überhaupt Adam gemaakt op de 6e dag? Heel simpel. En als laatst heeft hij de mens geschapen. Waarom? Waarom had hij niet die mens eerder gemaakt? Zodat de mens kon zien alles wat hij aan het maken was. Zodat de mens nog kon zeggen van wauw, God is zo machtig. Waarom? Ik geloof dat God de mens op de zesde dag had gemaakt. Omdat God wilde dat de 1e dag van de mens, dat alles klaar zou zijn wat de mens nodig heeft in deze aarde. Hij had alles al klaargezet. Alles was op zijn plaats. Adam werd wakker en de wereld was volledig klaar. Zijn 1e dag was dat alles al klaar was. Hij hoefde niks zelf te gaan fixen. Man. Dat is wat ik geloof. Daarom heeft God de mens op de 1e dag gemaakt. Hij maakte Adam op de dag dat alles al klaar was. En Adams 1e dag was Gods rustdag. Want God rustte daarna toen hij Adam had gemaakt. Dus hij zei, de werk was verbracht. Dus de mens was nooit gemaakt om te gaan struggelen. De mens was nooit gemaakt om te struggelen of om te worstelen met dingen. God had de mens, de oorspronkelijke plan van de mens, voor God, voor de mens, was dat de mens zou wakker worden en alles is klaargezet. En we hoeven alleen maar te beheren, als rentmeesters te zijn. En dat was Adams taak. Adam moest alleen maar beheren dat wat de Heer had klaargemaakt. En daarin had hij gefaald, want hij had niet geluisterd naar de Heere God en had geluisterd naar zijn vrouw, de stem van de slang. Ook nog eens erbij. De stem van de slang sprak tot zijn vrouw. En Adam luisterde naar de stem van de slang. Want door zijn vrouw heeft hij naar de Satan geluisterd. Dus God heeft alles voor ons klaargezet. Maar om het te verkrijgen, moet je eerst de onderzoek gaan doen daarna. Dat noemen wij bijbellezen. En bijbelstudies. Ik probeer het eventjes heel makkelijk te maken. Want soms hebben wij te vaak religieuze woorden gebruikt die religieus zijn geworden. Oké? Wanneer wij zeggen van oké, lees je Bijbel, doe Bijbelstudie, doe een studie over deze dingen, is je moet aan het ontdekken, aan het onderzoeken alles wat de Heer voor u heeft klaargezet. Nou, laten we even lezen wat Jezus zegt in Matthäus 6, vers 31 tot en met vers 34. Hij zegt, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u

De zegen van de Heere maakt rijk en zwoegen voegde niks aan toe. De zegen van de Heere maakt rijk en zwoegen voegde niks aan toe. En Christus heeft ons vrijgemaakt van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, zodat de woord, de zegen van Abraham, op de heidenen zouden komen. Nou, wij waren de heidenen. Nu zijn wij kinderen van God natuurlijk. Nu zijn wij de kerk van Christus en kinderen van God. Maar wij waren eerst de heidenen. Heidenen zijn niet Joden. Ik was niet Joods. Nou, misschien ben je een Jood, dan was je geen heiden, was je gewoon een Joods. Alleen nu kan je een kind van God worden. Door Jezus Christus in je hart aan te nemen. Nou, dus twee dingen die je dan moet onderzoeken. Want de Bijbel zegt in Matthäus 6, vers 33, maar zoek eerst het koninkrijk van God. Dus wat moet je onderzoeken? Nummer 1. Onderzoek Gods koninkrijk in jou. Onderzoek Gods koninkrijk in jou. Lucas 17, vers 21 zegt het volgende. Het zegt, en men zal niet zeggen, zie, hier of zie, daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Het koninkrijk van God, want hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Nou, zijn rijk, Gods rijk is zijn gebied. Het is waar hij heerst. Je kan zeggen dat is waar hij woont. Okay? Dat is zijn rijk. Dat is zijn koninkrijk. Nou, zijn woonplaats, zijn gebied, zijn rijk is nu in u komen te wonen. Dat is zijn actiecentrum. Ik noem het actiecentrum. Vanuit waar alles wordt gestuurd, vanuit de geestelijke atmosfeer. God woont nu in u, door zijn Heilige Geest. En God schiep de wereld en plaatste de mens erin om erover te heersen. Dat kunnen we vinden in Genesis 1, vers 27. Okay? God schiep de wereld natuurlijk en plaatste de mens erin om erover te heersen. Maar door de zondeval waren wij natuurlijk, de wereld was gevallen. Maar dankzij onze Heer Jezus Christus was de koninkrijk weer hersteld. Nu in ons hart als eerst. Daarom zegt hij, de koninkrijk van God is in u. Dus onderzoek eerst naar, wat betekent het dat Gods actiecentrum is in u. Gods woning is in u. Gods verblijf is in u. En David was hier verbaasd over in het Oude Testament. Nou, David had de geest van God niet in hem wonen. Ja, maar niet blijvend zoals wij het hebben. Want de koning, de profeet en de priester in het Oude Testament, de geest van God kwam over hun. Okay? In het Nieuwe Testament heeft de Heilige Geest een eeuwige woonplaats in ons. Die heilig zijn. Die opnieuw geboren zijn. Dat heeft ons heilig gemaakt. Dat is heel simpel. Nou, David bedacht in het Oude Testament hoeveel God van de mens hield. En hij schreef in zijn brieven. Hij schreef in het boek van Psalmen 8 vers 5. Hij zegt, nou, laten we even lezen vanaf vers 2 eigenlijk. Okay? Dat is bij context. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Omwille van uw tegenstander. Om de vijand van vraagzuchtig te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers. De maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt. Dus David is aan het mediteren nu, okay? Hij zegt, als ik de hemel zie, hij is aan het mediteren over de hemel, de maan en alles. En dan zegt hij, wat is dan de sterveling? Wat is de mens? Dat u aan hem denkt. En de mensenzoon, dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt u hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werk van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen die allemaal. En ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht en de vissen in de zee. O wat over de paden van de zee gaat. Heere onze Heere, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. David was aan het mediteren. Hij zei, hey, wat is de mens dat u aan hem denkt? De sterveling, de zoon des mens dat u naar hem omziet. Zie u hoe God vanaf het begin altijd zijn koninkrijk met de mens wilde delen. Hij wilde dat we zouden delen in zijn koninkrijk, in alles wat hij daarin heeft staan. En toen Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.
Dat betekent, je ging zoeken naar Gods koninkrijk in jou. Je ging ontdekken.

0: onderzoeken. Wat betekent het dat Gods koninkrijk in jou is? En ik heb gezegd dat door de zonde, natuurlijk, door de zondeval, kon de mens niet meer in Gods domein leven. En zo werd de mens de slaaf van de natuur. Dat kan je lezen in Romeinen 5 en 7 natuurlijk, en Genesis 3. De mens werd een slaaf van de natuur. En dat was nooit Gods plan of Gods wil geweest. Maar God is liefde nog steeds. En zijn liefde had een idee. En Jezus kwam om de mens weer in Gods domein te brengen. Daarom zei hij, zoek eerst het koninkrijk van God. Onderzoek wat dat betekent. Onderzoeken, dat noemen wij bijbelstudies. Oké, de religieuze woord is bijbelstudie. Maar normaal, je onderzoekt dingen door te lezen. Oké, nu lees je bijbel, onderzoek het. Jezus kwam om ons weer in Gods domein weer te brengen. Gods koninkrijk weer te brengen, zodat de koninkrijk van God in ons zou komen te wonen. Johannes 3:16 natuurlijk, is een bekende tekst. O, zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 1 Petrus 2, vers 24 zegt, die zelf onze zondes in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Na de dood en de opstanding van Jezus stuurde Jezus zijn discipelen in de wereld om de goede nieuws te gaan verkondigen aan de mensheid. Wat is het goede nieuws? Het koninkrijk van God is in u. U kunt weer in Gods domein komen. God wil in u komen te wonen. U bent gezegend. U gaat allemaal uitvogelen. En de zonde kan alleen maar één keer bestraft worden. En dus we kunnen niet meer veroordeeld worden. Want Jezus heeft al alles vrijgekocht voor ons aan het kruis. Romeinen 8 vers 1. Er is daarom geen veroordeling voor zij die in Christus zijn. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Oké? Dus Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk van God. Doe een onderzoek uit van wat God aan jou heeft gegeven in zijn woord. En dan, dat is nummer 1, de koninkrijk is nummer 1. Nummer 2 is zijn gerechtigheid. Oké? Zijn gerechtigheid is eigenlijk hoe God dingen doet. Dat is zijn gerechtigheid. Nou, ik zeg altijd, gerechtigheid is tweeledig. Nummer 1, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof. We zijn niet schuldig bevonden. Maar gerechtigheid zelf is Gods manier van dingen doen. Als we lezen in het boek van 2 Korinthe 5 vers 21, zegt de Bijbel daar iets moois. Het zegt, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Gerechtigheid betekent dat wij in de tegenwoordigheid van God kunnen staan zonder een gevoel van schuld, minderwaardigheid of veroordeling. Want wij zijn nu in zijn natuur. We hebben de natuur van Christus in ons. En automatisch doen wij dingen zoals God het wil. Oké, hoe meer je gedachten vernieuwt, je gezindheid vernieuwt, hoe meer je wandelt makkelijker in de wil van God voor je leven. Oké? Nou, door het offer van Christus en zijn opstanding uit de dood is de mens gerechtvaardigd. Oké? En gerechtvaardigheid is alsof we nooit hebben gezondigd. Het enige wat we hoeven te doen is te geloven dat Jezus onze plaats heeft ingenomen aan het kruis. Daarna geloven en zeggen ja en daarop reageren en zeggen ja, Heere, ik ontvang het. En de geest van God zal ons daarna erin doen wandelen. Oké? En hierdoor kunnen wij in hem leven. En is hij in ons, omdat wij niet schuldig bevonden zijn. Nogmaals, niet door onze goede daden, maar door zijn genade en door wat hij heeft gedaan aan het kruis. Oké, ik heb hier geschreven, God zegt, het is mijn wil dat u in dit leven op de aarde heerschappij hebt. Dat u in overvloed leeft en mijn dromen uitvoert om anderen te helpen dit leven te ontdekken. Want als jij niet in de heerschappij leeft waarvoor hij jou heeft toebestemd. En je leeft niet in dat overvloed in je geest en in je ziel en alles. Dan kan je niet aan andere mensen geven. Daarom wil de Heer dat je in overvloed zal leven in Jezus' naam. Amen. Nou, het is alweer, mijn tijd is alweer voorbij voor vandaag. En voor nu wil ik stoppen en voor nu wil ik zeggen God zegen. En morgen zijn we er weer. En Gods rijke zegen en een gezegende dag nog.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
2: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God.
3: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
4: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
5: David was en bleef zijn leven lang een herder in hart en nieren. In Psalm 23 vers 2 zingt hij: de goede herder voert mij aan rustige wateren. Een goede herder houdt de hele dag één ding in gedachten. Hij moet zijn kudde naar een veilige drinkplaats voeren. Nu moet je weten dat schapen bang zijn voor stromend water, omdat een sterke waterstroom hen kan meesleuren. Hun vacht wordt dan zo zwaar van het water dat ze verdrinken. Daarom hebben schapen een herder nodig die hen naar rustig water leidt. Als de herder niet op tijd een veilige en schone drinkplaats vindt, dan zal een schaap niet aarzelen om uit een vuile bron te drinken. Een bron met besmet water vol parasieten en schadelijke bacteriën. Zijn mensen niet net als schapen? Wij zijn allemaal op zoek naar goedkeuring, aanvaarding en bevestiging. Net als water is het een levensbehoefte voor ons allemaal. We willen antwoord op de drie belangrijkste vragen in het leven. Ben ik geliefd? Ben ik geaccepteerd? Ben ik van waarde? Maar op welke manier wordt onze dorst naar er mogen zijn gelest? Te lang hebben we ons heil in aardse bronnen gezocht. In ons uiterlijk. Als ik er goed uitzie, word ik bewonderd. In onze prestaties. Als ik succesvol ben, word ik gewaardeerd. En in onze sociale status. Als ik mijn doelen heb bereikt, word ik erkend. Maar wie ben je als jij je werk of je gezondheid verliest? Wie ben je als niemand naar je kijkt? Pas als de volgende woorden van de goede herder in je hart gegrift zijn, zal je dorst naar waardering en goedkeuring voor altijd gestild zijn. Het zijn de woorden van God voor jou. Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. Matthäus 3, vers 17.
4: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
3: God Radio. Je bent niet alleen.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17. Als we met de Heer Jezus te maken hebben, dan is het niet een kwestie van halve maatregelen. Met oplappen komen we er niet, maar dat hoeft ook niet. Als Hij ons vernieuwt, verlost, wordt dat niet een vlag die wappert op een vervallen huis, maar het is een nieuw huis. De Heer Jezus heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden. Een nieuwe schepping, een geheiligde, een heilige. Misschien zegt u, wacht even, dat gaat zomaar niet. We zijn toch onbekwaam tot enig goed geneigd, tot alle kwaad? Ja, dat is waar. Maar Christus maakt ons een nieuwe schepping. En het is heel gezond en nodig je zonde te zien. We moeten aan onze zonde ontdekt worden. Maar het is een truc van de duivel dat hij ons de gedachte heeft ingegeven dat het eigenlijk wel bijzonder vroom is als we diep gebukt gaan onder onze zonde. Kijk, het zondebesef is een overgangsfase die je nodig hebt in je geestelijk leven. Maar de duivel probeert het te maken tot een centrum, tot een valkuil met steile wanden. Ja, onze zonden zijn vele, maar aan het kruis is alles volbracht wat nodig was om ons te verlossen. Door een blik op het kruis is er leven en heil, daar is leven voor u en voor mij. Als we naar de Heer Jezus kijken, vergeten we alles. De heerlijke aanblik van zijn wezen. En dat is het geboorteuur van onze nieuwe mens. De nieuwe ogen moeten gaan zien. We zien andere dingen. Het nieuwe hart moet gaan kloppen. En het heeft een ander ritme. Toen Jezus' hart begon te slaan in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door zijn bloed was aangegeven. Gaat deze wereld eens teloor door wat wij met de hel verzonnen? God blijft de Satan één slag voor. Immanuel heeft overwonnen. Paulus noemt ons heiligen en huisgenoten Gods. En of dat nog niet genoeg is, een tempel voor de Heilige Geest. U zegt misschien, dat kan ook wel met een vergevorderde christen. Een hoogstaand kind Gods. Ja, die kunnen tempels van Gods Geest zijn, maar ik. Laten we eens horen wat de Bijbel zegt. In Jesaja 57 vers 15 staat, zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is. In de hoge en in het Heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige geest. Om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Johannes zegt, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. In Johannes 4 vers 15. In de Openbaringen 3 vers 20 lezen we dat dit alles uitgaat van de Heer Jezus zelf. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoort iemand mijn stem en open de deur, dan kom ik binnen. En ik ga woning in hem maken. En dan kunnen we er zeker van zijn dat hij grote schoonmaak gaat houden. Hij maakt een nieuwe schepping. Een nieuw mens. Misschien zegt u, maar dat is nu werkelijk niet zo eenvoudig. Ja, het is heel ingrijpend, maar ook heel eenvoudig. Ik was in een gevangenis in Duitsland en een man kwam tot de Heer. Door die tekst, Openbaringen 3 vers 20. Ik sprak met hem in zijn cel en daar gebeurde het. De dominee kwam even later binnen en ik zei, vertel de dominee nou wat er gebeurd is. En toen begon hij een heel verhaal over een religieus gesprek met Corrie ten Boom, een nieuwe visie en ik weet niet allemaal wat voor gecompliceerd gepraat. Ik viel hem in de rede en zei, hou maar op, vertel nou eens even wat er gebeurd is. Iemand klopte, wie was dat? Hij zei meteen, Jezus. En iemand heeft opengedaan. Wie was dat? Ik. Ineens zag hij hoe eenvoudig het was en hoe werkelijk. De volgende dag hoorde ik die man een klaar getuigenis geven in een samenkomst met allemaal ex-gevangenen. Zeg, u die luistert, heb u het gehoord? Iemand klopt. Wie is die iemand? Jezus. Iemand moet open doen. Wie is die iemand? U. Doet u het? Dank u, Heer Jezus, dat u binnenkwam. en dat u een nieuwe schepping maakt. Dank u voor de grote schoonmaak, dat u bloed rein maakt van alle zonden. Dank u dat u nu echt gaat wonen in dat hart en een nieuw mens gaat maken, een nieuwe schepping van die iemand die zei, Jezus klopte. En ik zei, ja. Halleluja. Wat een heiland. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Ina Florissen. Vandaag is het onderwerp wanneer er verdrukking komt.

0: God. Your presence is in this place tonight.
1: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
2: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
3: Ik lees u voor uit Matteüs 13, vers 3 tot 8. En hij, Jezus, sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Deze bekende gelijkenis beschrijft 4 mogelijke reacties van mensen op de boodschap van Gods woord. Het zaad dat langs de weg viel, staat voor mensen die de boodschap nooit ontvangen hebben in hun hart. Het zaad dat op goede grond viel, dat zijn de mensen die de boodschap in hun hart hebben opgenomen en na een verloop van tijd door geloof en gehoorzaamheid blijvende vrucht hebben opgeleverd. Maar tussen deze 2 groepen beschrijft Jezus nog 2 andere groepen, bij wie het zaad op steenachtige plaatsen en tussen de dorens valt. In deze beide groepen vinden we mensen die de boodschap wel ontvingen in hun hart, maar later niet voldeden aan de voorwaarden om goede, blijvende vrucht te kunnen voortbrengen. Van beide groepen mogen we daarom zeggen dat zij de beproeving waaraan zij onderworpen werden niet hebben doorstaan, nadat zij aanvankelijk Gods woord wel hadden aangenomen. Wat voor soort beproeving wordt door elk van deze 2 groepen uitgebeeld? We kijken eerst naar het zaad dat op steenachtige plaatsen viel. In Matteüs hoofdstuk 13, de versen 20 en 21, zegt Jezus hierover: maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als en wanneer, staat er in de NBG, er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. De juiste vertaling is wanneer er verdrukking of vervolging komt. Dus zoals het in het NBG staat. Dit is veelbetekenend. Hij zegt niet als er verdrukking of vervolging komt, maar wanneer er vervolging of verdrukking komt. Met andere woorden, voor wie het woord van God ontvangt, zal de een of andere vorm van vervolging of verdrukking vroeg of laat zeker komen. De vraag is niet of wij deze dingen zullen tegenkomen, maar of ons karakter zo gevormd zal zijn dat we er overwinnend doorheen zullen komen met een onbeschadigd geloof. Hiervoor moeten we Gods woord tot in het diepst van ons hart laten doordringen en alles wat zich daarin bevindt in overeenstemming brengen met zijn wil. Er moeten in ons nergens harde, steenachtige plaatsen bevinden die verhinderen dat Gods woord doordringt en werkt.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: De bruiloft. Ik ben niet ongerust, maar vertrouw op God en op u, Jezus. In het huis van uw vader zijn veel woningen. Wanneer u een plaats voor ons gereed gemaakt hebt, komt u terug. Dan zult u ons meenemen. En dan zullen wij zijn waar u bent. U heeft ons, de gemeente, lief gehad en uzelf voor ons overgegeven. Om ons te heiligen, door ons te reinigen met het waterbad door het woord, om ons in heerlijkheid voor u te plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Ik ben aan één man uitgehuwelijkd, aan Christus, en ik wil als een reine bruid aan hem gegeven worden. Ik laat mijn gedachten niet weglokken van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Laten wij blij zijn en jubelen. Laten wij hem eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.

0: laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, wilt u mij helpen om niet alleen te leven op het ontvangen van uw woord met vreugde, maar om het ook wortel te laten schieten in mijn denken, mijn keuzes en mijn hele wezen? Als ik dan door verdrukking en moeite heen ga, zal ik er kracht uit kunnen putten en mij blijven vasthouden aan u. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turn my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: And went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 10 49. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Kom naar de overdag. CharisBibleCollege.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: My name is Janet Boings with Janet Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JanetBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: live.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
9: Holy, holy, holy are you, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u.

al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennaboynsministries.com. And I look forward to seeing you there.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Om te hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: God Radio. Je bent niet alleen.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: My name is Jenna Boings with Jenna Boings Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference, June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoingsMinistries.com. And I look forward to seeing you.
1: Kom naar de open dag, CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
3: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: My name is Jenna Points with Jenna Points Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, jennapointsministries.com, and I look forward to seeing you there.
7: This is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
3: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
8: Holy, holy, holy are you, Lord.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: My name is Jenna Poyns with Jenna Poyns Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th and 13th. We are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaPoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm.
7: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Yeah, it's a big deal. Let's go.
1: Yeah.
0: Like,

0: mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
6: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we een tekst uit Micha 2 vers 13. Daar staat: de doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. Ik herinner me dat we in Andalusië waren, in Spanje, toen we in een dorpje moesten stoppen voor een herder die zich met zijn kudde door de smalle steegjes een weg baande naar een groene weide. De belhamel liep voorop. Dat is een ram met een flinke bel om zijn nek. In ons taalgebruik is een belhamel een kwajongen die de boel op stelte zet. Oorspronkelijk is een belhamel de doorbreker van de kudde die een weg baant door alle hindernissen heen. Micha is een boerenprofeet. Hij gebruikt het beeld van de belhamel om de komst van de Messias aan te kondigen. Want de kudde van God zit opgesloten. De schapen willen eruit. Ze springen en dringen, maar er is geen deur. Er is geen opening. Het is benauwd en ze verlangen naar vrijheid. Dan is daar de belhamel, de Messias. Als je aan het einde van je Latijn bent gekomen, komt de doorbreker die met zijn horens een bres in de omheining slaat. Je begrijpt, Jezus is onze doorbreker. Hij werd een van ons, geboren in een stal. Net als wij is hij in alle dingen verzocht geweest, zonder te zondigen. Hij baande de weg om jou in de ruimte te stellen. Om die weg te banen moest Jezus bloeden, lijden en sterven. Jesaja profeteerde in Jesaja 53 vers 7. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Opgesloten in het graf brak Jezus op paasmorgen dwars door de dood heen. Hij overwon de vorst der duisternis. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Als je een geestelijke doorbraak nodig hebt en je vrijheid is je ontnomen, dan heb ik maar één advies. Ga achter de doorbreker aan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: Legende van twee monniken. Die zeiden tegen elkaar: wie van ons het eerste doodgaat, moet even terugkomen en de ander iets vertellen van hoe het daar in de hemel is. Eentje stierf en kwam de volgende dag naar de andere en zei twee woorden: totaliter aliter. Totaal anders. Bent u bang voor de dood?

voor die hem lief hebben. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan te oordeel. Dus als u nu zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Hoe weet je dat nou, zou je zeggen? Wacht maar tot het zover is, dan zul je pas zien of je bang bent of niet. Ja, ik ken de dood. Ik heb hem in de ogen gezien, niet af en toe, maar een paar maanden lang, toen ik in een concentratiekamp in een barak was die uitzicht had op het crematorium. En elke dag werden er zo'n 600 lichamen verbrand. Gestorven gevangenen. Gedode gevangenen. Als ik dan de rook zag uit de schoorsteen van het crematorium, dan vroeg ik mezelf soms af, wanneer zal het jouw tijd zijn om vermoord te worden? Ik wist niet vooruit dat een paar weken voor de gevangenen van mijn leeftijd gedood zouden worden, ik door een wonder op vrije voeten zou komen. Weet je, toen merkte ik dat ik niet bang was. Misschien zegt u, wat een moed. Maar dat was het niet. Het was de Heer Jezus die me die zekerheid gaf. Dood, waar is je schrik? Hel, waar is je overwinning? Ik dank God voor de overwinning van den Heer Jezus Christus. Ik wist dat plusminus 2000 jaar geleden de Heer Jezus mijn zonde gedragen heeft en toegezegd heeft, het is volbracht. Daar aan dat kruis was het antwoord. En de Bijbel zegt het zo duidelijk, als we onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En het bloed van Jezus maakt ons rein van alle zonden. Geloof in den Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Jaren geleden vertelde ik op een meisjesclub over het gericht van God. Het ging over Romeinen 8 vers 34, dat Jezus onze rechter is die beschuldigt, veroordeelt. Hij, de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, maar ook die voor ons pleit. Pietje Stevens, ze had een bocheltje en was een bijzonder lief meisje, had bezorgd zitten kijken. Oh, zo'n rechtsgeding. En daar kwam je dan maar, of je het wilde of niet. Ineens klaarde haar gezicht op. Oh, wat fijn, zei ze. Onze rechter is tegelijk onze advocaat. Hij, de rechter ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Wat een opluchting. Het was niet lang daarna dat ik Pietje bezocht in het ziekenhuis. Ik zal nooit vergeten. Ze was stervend. Ik kon haar nog bereiken. Pietje, weet je dat de rechter ook de advocaat is? En ze fluisterde, dank u, Jezus. Ja, de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in den Heer Jezus Christus. Toen ik zo naar die Pietje Stevens keek, toen ze gestorven was, toen kwam er zo'n gedicht in mijn herinnering. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen, in zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof God heeft zich niet vergist. Zeg, is het in orde met u die dit hoorde? Kent u dan Heer Jezus? Hebt u hem al gevraagd in uw hart te wonen? Hebt u vergeving gevraagd voor uw zonde en toen gezegd, dank u Jezus dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u dat ik vergeving heb. Dan kunt u ook zeggen, dank u dat u de rechter, maar ook mijn advocaat zult zijn. Jezus zegt, kom tot mij allen. En daar hoort u ook bij. O Heer Jezus, we danken u dat u zo'n grote liefde hebt.
En dat we allemaal bij hem

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl. Levensveranderend studeren. Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: My name is Jenna Poins with Jenna Poins Ministries. We are coming to the Netherlands with my Called Out Conference June 12th. And 13th, we are going to talk about what the Bible says about homosexuality. Register and go to my website, JennaBoynsMinistries.com. And I look forward to seeing you there.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Quad Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
6: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een